0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest. Nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond 10.000 mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
1: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraert, betreurt het geweld.
2: Ik denk dat het en triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
0: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Hoogstraten Aardbeien. Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, drogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
4: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
2: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Cristian Mundiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mundiu.
5: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we are in Europe, we are used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket is dat. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
5: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
3: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
6: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
3: En in het boksen heeft de voormalige Nederlandse kickbokskampioen Rico Verhoeven niet voor een verrassing kunnen zorgen in de wedstrijd tegen de Oekraïnse wereldkampioen Oleksandr Usyk. Verhoeven is een nieuwkomer in het boksen zelf en leek even op weg om Usyk te verslaan, maar werd net aan het einde van de 11e ronde toch knock-out geslagen. Usyk blijft daardoor kampioen zwaargewicht bij de boksbond WBC. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest, nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
2: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
0: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
4: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
3: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaar voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaar verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaar braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaar uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaar, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
5: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
3: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee barragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immo's Koopman.

geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
3: Soms gedragen kinderen zich...
2: Vermoeiend.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
5: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
4: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
5: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
4: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
7: Bij getuigd.
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Ah, goedemorgen en welkom op de voorlaatste dag van het weekend. Ja, hoe plezant is het om dat te kunnen zeggen op een zondag, zeg. Oh.

0: is 7 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
1: That president Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegank van de Gezinsbond.
2: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
3: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van spreken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
0: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij, de 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: Radio 2, wat een weekend.
7: Sharon Slegers.
8: Hey, hopelijk heb je wat kunnen slapen met deze temperaturen. Hoe was jouw nacht? Een verslagje is heel welkom in de Radio 2-app.

0: ze zou binnenkort gaan trouwen. Ja. En dan is zij natuurlijk the one. Dua Lipa en be the one. Oh, ik zie het. De nacht was kort voor sommigen. Jan de Smet laat weten dat het voor hem veel te warm was om te slapen, maar al bij al nog oké in Knokke-Heist. Goed, dat is fijn om te horen. En Emmanuel van Hazendonker die zegt deze morgen alles meteen opengezet om wat frisse lucht binnen te krijgen. Dat snap ik, ja. Mark uit Putten die stuurt dan weer de warmte. Die zit hier nu al binnen, dus maar een paar uur geslapen. En de snurkende vrouw naast mij hielp ook niet, schrijft hij. Ja, aan die warmte, daar kan je iets aan doen, denk ik dan, Mark. Dus het moment om inderdaad die ramen open te zetten. Aan de snurkende vrouw in principe ook, maar die keuze die ga ik aan jou overlaten.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: Ciao.

Meteor en Fleming en niet nodig. Ja, 30 graden, dat is misschien ook niet per se nodig. Maar het ziet er wel weer aan te komen, hè. Alleen, moet ik heel eerlijk zijn, ben ik de zon heel even kwijt. Hier in Brussel is ze niet... Enfin, nu precies telkens aan toch wel. Het was hier vooral nog heel mistig. Maar misschien zit ze wel ergens bij jou. Het zou kunnen. Het wordt in ieder geval alweer een hele mooie dag. Jazeker, voor de fans en de spelers van Club Brugge. Er zijn heel wat festiviteiten in en rond het Jan Breydelstadion. En Club speelt vanavond nog tegen AA Gent. Maar laat ons eerlijk zijn, het is meer voor de show dan dat er echt nog iets op het spel staat, want ze zijn al zeker van die landstitel. En die trofee die krijgen ze dus ook na de wedstrijd. En morgen gaat dat feestje dan gewoon verder op de grote markt van Brugge. Maar wat feesten betreft, ja, wij maken er hier nu al een feestje van onder ons. En daar hoort muziek bij, die liefst ook nog bij het weer past. Radio 2.

0: Ik hoop dat ze jou gisteravond na die barbecue, na dat feestje bij jou, bij vrienden thuis, ook niet naar huis hebben moeten dragen. Zou kunnen natuurlijk, hè? Carry You Home van Alex Warren. Zeg, je weet het intussen, binnen een half uurtje ongeveer krijg je van mij nog een leuke tip om iets te gaan doen vandaag. Een beetje inspiratie die je misschien wel kan gebruiken. Maar ik heb nu al een tip. Iets dat je voor volgend weekend in je agenda mag schrijven.
1: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
2: Het is duidelijk. Je nadert een werf.

0: voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei en verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
4: Oh, nee.
9: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
10: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: de geweldige kreuners en verliefd op Chris Lomme. Er werden hier gisteren bij Radio 2 tongen gedraaid. Echt waar. Ja, ongelooflijk. En ik heb het voor alle duidelijkheid niet over het callcenter van Win-Win en over al die lieve medewerkers van de Volt Financiën. Daar is het allemaal er zeer zedelijk aan toegegaan. Maar bij de Radio 2 Weekwatchers, dat was andere koek hoor. Nochtans, hè, Ruben die had een weekje vakantie. Anja die mocht overnemen. En Anja had Chris van Tongelen op bezoek. En ik denk dat hij dacht, een van de Romeo's is hier. Ik grijp mijn kans. En dat heeft ze ook echt letterlijk gedaan. Samen met Chris speelden ze de iconische balkonscène van Romeo en Julia. Nou, dat hing er bijzonder aan toe. Luister maar eens.
1: Ik neem je op je woord. Noem mij gewoon liefde en ik zal opnieuw gedoopt zijn. Vanaf nu ben ik niet meer Romeo.
2: Oh, Romeo. En dan spring ik van mijn balkon. Ja? Dan is er een kusscène, hevige seks. Maar dat laten we voor als Ruben terug is. Is het goed?
3: Ah. Ik kom me toch een kus geven. Kom.
4: Ja! Yeah.
0: Ja, kijk, en toen werd er dan toch gekust en ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, schoon, hè? Het is altijd plezant tijdens de Radio 2 Weekwatchers. Die horen hier op zaterdag tussen 8 en 10 bij Radio 2, uiteraard. Ja, en Chris die speelt trouwens ook mee in de nieuwe musical die wij samen aan het maken zijn met Radio 2, met Studio 100. Hallo Radio 2, over de beginjaren van Nationale Radio. Met heel veel nummers die je zeker vast kent en hits uit de jaren 70. Als je daar graag bij wil zijn. En dat wil je, echt waar, want dat wordt een topmusical. Kijk dan even op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar kan je jouw ticketjes regelen.

0: Stones and I en Dance Monkey. Veel te warm om te dansen, maar ik hoop dat jij er wel een goede nacht hebt opzitten en een beetje verkoeling kan vinden vandaag. Loes Boormans uit Turnhout die gaat dat doen op een manier die we allemaal kennen en typisch Vlaams is, denk ik. En dat is straks een frisse, koude schotel maken. Heerlijk bij dit weer, stuurt hij in de Radio 2-app. Dat is waar, het smaakt altijd. Hè. Het is er echt het weer voor vandaag. Laat eens weten wat jouw plannen zijn. Mag je mij laten weten in de Radio 2-app.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En intussen is het alweer tijd voor het nieuws.
3: 7:30, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost bij een controlepost aan het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Bij het incident is ook een voorbijganger gewond geraakt. De mensen in het Witte Huis, onder wie president Trump, moesten een tijdje in lockdown gaan. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man met psychische problemen. Op het filmfestival van Cannes zijn de acteurs uit de film Coward van regisseur Lucas Dont in de prijzen gevallen. De Belg Emmanuel Macquia en zijn Franse tegenspeler Valentin Campagne werden samen verkozen tot beste acteur. Bij de twee winnende actrices was ook een Belgische, de 49-jarige Virginie Efira. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op Standaar braken zware rellen uit. Toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaar gingen uitdagen, bestormden die het veld. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Pas vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Ik zie wel, mooi glow heb je.
3: Heelke.
2: Dat is waar, hè.
1: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
6: Goedemorgen, morgen.
7: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
9: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
8: Ja, of twee abonnementen, of...
9: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
10: Of is dat vals spelen?
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
8: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
14: Oh, amai, die ceviche was lekker.
15: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
15: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
14: Schat, blijf kalm.
15: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
14: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
15: Ah, ja. Tuurlijk, Kate.
17: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promokoken.
20: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
18: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
20: Tartaratata.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Code Yellow.
8: Bij Telenet krijg je nu één jaar gratis mobiel bij je internet.
20: Echt? Een heel jaar?
8: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
21: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Hij zingt dat nu wel altijd, maar heeft nog nooit aan mijn deur gestaan, hè? Aaron Blommaert. En deurbel. Zeg straks nog iets heel bijzonders, want ik ben op zoek naar een nieuw vriendje. Een nieuwe bestie zelf, zou ik het durven noemen. Een nieuwe sportieve bestie. Maar straks meer daarover. Wat vooral belangrijk is, is dat jij beslist wat je maakt van deze zondag. En Sandra Delelio die gaat er een mooie zondag van maken. Eentje voor het goede doel. Ze gaat naar de Pink Duck Race in Antwerpen. De strijd tegen borstkanker steunen, laat ze weten in de Radio 2-app. Carina de Koning die gaat dan weer straks bij haar dochter en haar schoonzoon barbecuen. En ook Hendrik Gielen die gaat barbecuen bij zijn zoon dan. Wel, voor alle duidelijkheid. Ja, en voor zo'n barbecue, daar is het weer wel echt ideaal voor vandaag. Hè? Radio 2. Zo, weer klaar voor een zondag die zijn naam waar gaat maken. Het wordt opnieuw 30 graden vandaag, lekker warm. Dus het moment voor nog een barbecue, of nog een terrasje, of misschien liever een ijsje. Of heb je toch meer zin om iets anders te gaan doen? Dat is allemaal goed, wat het ook is. I've got you covered. Wat denk je hiervan bijvoorbeeld?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je helemaal zen wil worden, wel passeer dan eens langs de Huismanshoeve in Eeklo en maak iets met je handen. Het is daar ambachtenmarkt vandaag. Met juwelenmakers, houtbewerkers, keramiekkunstenaars enzovoort. Ik kan het ook zelf eens proberen om bijvoorbeeld te zeefdrukken. Prachtig ambacht uit de goede oude tijd waar je helemaal chill van wordt. Maak maar iets moois voor aan je muur. Straks van 11 tot 6 in Provinciaal Streekcentrum De Huismanshoeve in Eeklo.
2: Weer.

0: voelt zo
1: ongewoon. Wat een vrouw is dat toch, hè?
0: Had ik jou maar nooit ontmoet, want nu weet ik niet hoe ik zonder...
1: Pommelien Thijs en Ongewoon. Radio 2. Als je trouwens gemist hebt in de AFAS-doom, onlangs is haar optreden in de AFAS-doom ook uitgezonden op VRT Max. Dat kan je nog altijd herbekijken, dus ga dat zeker een keertje doen. En neem intussen ook even je agenda erbij en open die op 14 juni. Zou heel fijn zijn. En dan mag je ook gewoon ineens alles wat er voor die dag in staat al meteen schrappen. Want ik zou het heel leuk vinden als jij die dag met mij gaat fietsen. Ja, en niet zomaar fietsen, voor alle duidelijkheid. Nee, jij en ik, wij fietsen dan samen door Hartje Brussel tijdens de BXL Tour. Dat is eigenlijk een evenement in Brussel waar je bijvoorbeeld langs het Terkamerbos rijdt, door de Wetstraattunnel. Dat eindigt aan het Atomium. Of heel bijzonder, het is allemaal zonder verkeer, want het parcours wordt helemaal afgesloten. En dat is echt een toffe manier om Brussel zo eens op een andere manier te bekijken. Ik ben al ingeschreven, maar zo alleen... Ja, dat is niet echt heel leuk, hè. Laat ons eerlijk zijn. Dus ik zoek nog een bestie. Iemand die dag met mij mee wil gaan. Enige voorwaarde is wel, je moet een koersfiets hebben. Ja, want we gaan niet racen, voor alle duidelijkheid. We rijden in de categorie 20 tot 24 km per uur. Dat valt dus best mee. Maar die koersfiets, dat is wel belangrijk. Lijkt je dat iets? Denk je, oh, dat is plezant. Dat wil ik graag met jou doen, Sharon. Ah, wel, kijk. Voilà, ga even naar het Radio 2-kanaal op 14 Max. Klik daar op Doe mee. En dan zie je daar een foto van mij op een fiets. Of naast een fiets. Daar mag je op klikken. En laat me dan even weten waarom jij zo graag mee wil fietsen met die BXL Tour. Heel benieuwd, en misschien tot dan.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

Als je al ergens onderweg bent, zo stel ik me dat dan voor, al in de auto zit, onderweg naar weet ik veel waar, dan hoop ik dat de raam van je auto nu een beetje naar beneden naar stond. Armpje naar buiten, haren in de wind en dit superluid. En dan maar meezingen, want wat een fantastisch nummer blijft dat nog altijd na al die jaren.

0: Robbie Williams om je goed wakker te maken. En Rock DJ, het is intussen bijna 8 uur. Straks komt Xavier nog langs. Met hem moeten we het hebben over de voorbije week. Want die was heel bijzonder bij Win-Win met al die belastingvragen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Aan de oppervlakte is de gewone stad. Maar het zijn zo die minuut stilte 's ochtends. Die generatoren overal. Voel zo onderhuid zitten wat hier oorlog is.
1: Op VRT1 in Reizenwaas terug naar Oekraïne arriveert Tom in de stad Lviv. Op VRT Canvas begint de serie Un Prophète over een jonge migrant in de gevangenis. En op VRT Max vind je hopelijk wat meer comfort in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix. Samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Ja, met dit weer kan je wel wat afkoeling gebruiken. En ik zorg zo meteen voor een frisse muzikale douche. Met London Beat, Taylor Swift en ook nog Wiltura.
4: Elke dag, telk voor 2.
5: Het is 8 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en actrice bekroond. En in het voetbal wint Genk de Europe Playoffs. Bij concurrent Standaar breken rellen uit. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over een einde aan de oorlog grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de Straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Pauline Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran dan echt dichtbij nu?
6: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is heel belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat nucleair programma. En dat is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
5: Wat zeggen ze aan de Iraanse kant?
6: Iraanse bronnen, ja, die zeggen dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het stoppen van de oorlog en het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus een beetje op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn, maar het is eigenlijk nog heel mistig. Of er nu uiteindelijk echt een akkoord uit de bus zal komen, wat daar precies zal instaan, ook over die straat van Hormuz bijvoorbeeld, niet onbelangrijk. Het kan ook nog dat het toch nog misloopt op het einde, want de boodschap dat een deal dichtbij is, is ook al eerder gekomen zonder resultaat.
5: Dankjewel, Paulien. En terwijl die berichten over het overleg binnenliepen, heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis in Washington. Geheimagenten hebben hem neergeschoten en hij is later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net live verslag uitbracht.
7: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
5: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Nog maar een maand geleden was er een schietpartij tijdens een diner met de correspondenten van het Witte Huis. Toen moest de president geëvacueerd worden. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
8: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
5: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
9: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van spreken weg van de straat. dat is echt wel zijn verdienste.
10: Bij de actrices waren er ook twee winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standaard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
11: Ja man, op het einde was er een corner en ik hoorde Zaka schreeuwen. Standaard is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje, maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij en laten we daar de 5 van maken.
10: Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Standaard greep daar dus naast en na de match braken zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaard uitdagen en die bestormden het veld. Trainer Vincent Huvraar van Standaard betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aanstoker.
12: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
10: Binnen en buiten het stadion van Standaard was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het was over 2 baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
13: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
10: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Update jezelf.
15: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
16: Radio 2, wat een weekend.
17: Sharon Slegers.
3: Ik zou eigenlijk eens nieuwe jingles moeten laten maken, hè? Voor dit soort weekends. Het zou dan moeten zijn Radio 2, wat een verlengd weekend. Want ja, daar zitten we nog altijd in. Morgen komt er voor de meeste mensen onder ons, de meeste gelukzakken, nog een dag aan. En dat met zo'n weer. Genieten, zeg.

0: Lekker wakker worden dit, hè? Wax and Right Between the Eyes. Hele goedemorgen en ook dankjewel al voor al die mooie foto's die jullie mij doorsturen in de Radio 2-app. Heel veel zonsopgangfoto's die al doorgestuurd worden. Ja, en we zouden die zon stilletjes aan een streverke kunnen beginnen noemen. Maar hey, laat ons eerlijk zijn, mij hoor je daar niet over klagen. Al wordt het met die 30 graden wel weer puffen vandaag. Dus ik zou zeggen, leg je ergens lekker neer. In de schaduw, dat kan ook natuurlijk, met een drankje erbij. En steek dan misschien die nieuwe aflevering van de podcast Als de muren konden praten in je oren. Het is weer met een hele toffe gast, want Anja die is dit keer langs geweest bij zanger en acteur Jelle Kleijmans in Centrum Antwerpen. Hartje Antwerpen, de grote liefde van Jelle Kleijmans. En Jelle, ja, die heeft een heel fijn gesprek gehad met Anja. Maar Anja legde hem ook enkele dilemma's voor. En op de vraag bad of douche, ja, daar kwam toch wel een verrassend eerlijk antwoord op. Luister maar even mee.
1: Als je met een man en een vrouw samenwonen, hè,
2: ja,
1: en dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
2: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
2: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En, dus, en dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo mijn huis. Ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan heb niemand mag naast mij komen douchen. Allemaal leuk, maar ik heb mijn eigen straal.
0: Jelle Kleijmans heeft zijn eigen straal. Dat vindt hij belangrijk. Kijk, dat is goed. Duidelijkheid in het leven, daar kan je alleen maar voor zijn. Over het lelijke huis van Jelle in Hartje Antwerpen, daar valt ook heel veel over te zeggen. Al die dingen die hoor je in de podcast Als de muren konden praten. Nu al op 14 Max of straks hier, hè, binnen drie kwartier op Radio 2.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: Dat heerlijke gevoel van de hele dag met iemand in je hoofd zitten. Die je maar niet kan vergeten en misschien ook kriebels in de buik. Zalig, London Beat en I've Been Thinking About You. Ook al een klein beetje kriebels in mijn buik, want Xavier komt zo meteen langs.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij, van mij, van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Topkerel dit hoor. Maxime, mijn gister.
1: Xavier, goedemorgen.
2: Dag Sharonneke, goedemorgen.
1: Ja, over gisteren gesproken. Toen stond er hier nog een heel callcenter met allemaal mensen van de FOD Financiën die belastingvragen van luisteraars hebben beantwoord. Hoe was het?
2: Het was overdonderend alweer. We hebben afgelopen woensdag heel veel mensen kunnen helpen met het callcenter van Win-Win. En omdat dat de voorbije jaren zo goed ging, dachten we, oké, we gaan er een tweede dag aan breien, maar we wisten niet goed wat kunnen we verwachten. 30 graden, mensen zijn allemaal op verlengd weekend.
1: Ja.
2: Maar tijdens dat verlengd weekend hadden ze ook allemaal vragen over hun belastingbrief.
1: Ja,
2: dus we hebben heel veel mensen kunnen helpen. Ik denk dat we in totaal over de twee dagen samen 2000 mensen hebben kunnen helpen.
1: Okay.
2: Een veelvoud daarvan heeft nog geprobeerd om binnen te geraken. Was niet altijd evident. Ik wil er ook aan toevoegen. Je hebt ons callcenter, maar de mensen van de FOD Financiën kan je eigenlijk elke dag, behalve het weekend dan, bereiken. Je kan vragen dat ze jou bellen om een afspraak te maken. Dat ze jou bellen op het uur dat jou dat goed uitkomt. Je kan zelf bellen. Er zijn zitdagen van de FOD Financiën in je lokale, bij je lokale overheid, stad of gemeente. Ga daar zeker kijken. Je hebt eigenlijk geen excuus om je belastingbrief niet goed in te vullen.
1: Ja, ja, het is niet zo dat het alleen maar bij ons kon. Hè. Er zijn nog andere opties. Heb jij jouw belastingbrief meteen ook laten invullen?
2: Wat dan heet complexe boekhouding. En als je een complexe boekhouding hebt, ik ben zelfstandig, dan krijg je tijd tot 16 oktober om dat te doen.
1: Oh, dan nog tijd genoeg.
2: Mijn boekhouder doet dat ook,
1: vrees
2: ik. Omdat het een complexe boekhouding is. En ik een beetje weet hoe ik mijn persoonlijke belastingbrief zou moeten invullen. Maar alles samen met mijn zaak erbij en zo vind ik
1: het. Ik snap het. Ik begrijp het helemaal. Zeg, wat ga je komende week doen?
2: Carolien de Bekker komt opnieuw langs. En dan weet je dat we gaan kijken wat er in iets zit.
1: Ja.
2: Iets dat we vaak in huis halen. En nu kwam ze met de vraag, zal ik eens uitzoeken wat er in aardbeien zit? En ik dacht, is dat dan zo'n verhaal?
1: Vitamine, toch?
2: Of, mag je hopen, veel smaak,
1: ja.
2: Lekker. Maar het antwoord is toch enigszins wat uitgebreider dan je zou denken. En misschien ook niet zo positief als je zou willen. Ik zeg altijd, Carolien Becker is een beetje de sfeerspons van Win. Zij zoekt alles uit wat er in dingen zit. En dan begin je toch vragen te stellen van, moet ik dat nog wel in huis halen? Is dat nog wel goed voor mij?
1: Oké, dus maar misschien zijn aardbeien toch niet zo heel gezond voor ons. We gaan het allemaal te weten komen.
2: Ja, ze zijn natuurlijk nog lekker en gezond en niet alle aardbeien zijn slecht. Maar je moet toch een beetje kijken waar ze vandaan komen. Maar meer vertel ik niet.
1: Nee, dat is goed. Oké, we gaan weer een reden om te luisteren. Xavier, ik moet ook zeggen, jouw carrière die gaat pijlsnel omhoog, want jij staat morgen, maandag, op een festival.
2: Ja.
1: Ga jij eindelijk werk maken van
2: Ruben van Gucht achterna.
1: Van die zangcarrière, wilde
2: DJ,
1: ik zeggen.
2: Xavier. Nee, helemaal niet. Ik kan niet zingen. Ik kan geen DJ zijn. Nee, Noordland Festival is volop bezig.
1: Ja?
2: 3 dagen. Geweldig fijn festival. Als je met je kinderen iets leuks wil doen. Eigenlijk is het voor de hele familie. Voor vader, moeder en de kinderen. Heel toffe dingen. Maar wij gaan een aflevering van Mens Erger Je Niet, onze podcast, opnemen.
1: Maar zo tof.
2: Op Noordland. Ja, heel tof. Shema en ik zijn er morgen tegen de middag rond 12:00, denk ik. En onze gast is Bas Birker.
1: Oké. Okay.
2: Ja, en Bas Birker, dat is echt een Noordland figuur.
1: Ja, die
2: een
1: past daar wel.
2: Nerd. Ja. Ja. Of hij zich ook vaak ergert. Oh ja! We hebben hem al gesproken. Oh ja! Wordt heel leuk. Dus morgen gaan we dat live opnemen. Vind ik altijd een beetje spannend. Maar je denkt, als er maar 10 man naar die tent komt.
1: Maar dat gaat niet zo zijn.
2: We gaan het zien, Sharon.
1: Gaat allemaal goed komen. En binnenkort trouwens ook te herbeluisteren op VRT Max. Moet
2: zeker,
1: ik ook meegeven voor mensen die geen ticket hebben voor het Noordland Festival. Morgen dus geen win-win, maar dinsdag dus eens zoveel plezier vanaf 9:00 op je radio. Merci, Xavier, en veel plezier.
2: Dankjewel, fijne zon.

0: Daar is hij weer, hè. Teddy Swims met zijn deur. Maar ik moet de deur heel even open houden voor de mensen van het nieuws nu, want die hebben ook van alles te vertellen, hè.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ja, de wereld heeft niet stilgestaan terwijl jij sliep, hoor.
3: Het is 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran om de oorlog te stoppen grotendeels afgerond zijn. Volgens Trump is er onder meer overeenstemming dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Of de gesprekken echt al zo ver gevorderd zijn en of er een akkoord van komt, blijft wel onduidelijk. Op het filmfestival van Cannes zijn twee Belgen bekroond tot beste acteur en beste actrice. De jonge Emmanuel Macchia speelde pas zijn allereerste filmrol in Coward van regisseur Lucas Dont. Samen met zijn tegenspeler deelt hij nu de prijs voor beste acteur. En de Belgische Virginie Efira won samen met een Japanse de prijs bij de vrouwen. In het voetbal heeft Racing Genk de Europe Playoffs gewonnen door OH Leuven te verslaan met 0-2, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor tegen Charleroi. Op Standaar braken zware rellen uit toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaar gingen uitdagen, bestormden die het veld. Het weer vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. En vanaf woensdag iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio
0: 2. Zo ben je weer helemaal bijgepraat. Dat is ook belangrijk. Wim van den Hoek uit Wervik. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sharon.
0: Hey Wim, fijn dat jij er ook al zo vroeg bij bent. Jij stuurde mij een hele mooie foto in de Radio 2-app. Je mag hem zelf even beschrijven.
4: Well, ik was onderweg naar de bakker hier in Bredene. En ik zag zo net na een zitbankje een klein veldje met van die rode klaprozen.
0: Oh.
4: En dacht, ik moet daar een foto van maken. Die waren nog nog een beetje nat van de ochtendmist. En dat gaf een heel prachtig effect.
0: Ja, het is echt een hele mooie foto. Dat zijn zo van die kleine dingen waar je echt van kan genieten, hè Wim. Het is waar, hè?
4: En zeker ook als hobbyfotograaf nog meer.
0: Ah, dat begrijp ik helemaal dan. Ja, zeker en vast. Staan er zo nog dingen waarvan je gaat genieten vandaag op jouw programma, op jouw planning?
4: Ja, onze goede vrienden komen voor de laatste keer deze middag hier op de camping bij ons eten. Want ze verlaten dan de camping.
0: Oké.
4: Dus ja, dat wordt een beetje een etentje in mijn nerven deze middag.
0: Maar we kijken het langs de positieve kant, Wim. Jullie gaan nog genieten van die laatste momenten samen. En het wordt een hele mooie dag, dus dat is het belangrijkste. Want je moet dat onthouden, zoals Wiltura zou zeggen, Wim. Mooi.
4: Het leven is mooi. Het
0: zal wel zijn.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
5: Sharon Slegers.

0: het mooie blijven zien in het leven. Dat is belangrijk. Zon, check. Muziek, check. En die kinderen die zitten thuis ook op mij te wachten, dus prima.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed?
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: samen met Atomic Kitten is deze band een van de eerste bands waarvan ik zo eerste cd's en singeltjes... Singeltjes! Ha, ken je dat nog? Kocht, lang geleden in ieder geval. Steps and Lasting on My Mind. Radio 2. Zo, weer klaar voor een zondag die zijn naam waar gaat maken. Het wordt opnieuw 30 graden vandaag, lekker warm. Dus het moment voor nog een barbecue, of nog een terrasje, of misschien liever een ijsje. Of heb je toch meer zin om iets anders te gaan doen? Dat is allemaal goed, wat het ook is. I've got you covered. Wat denk je hiervan bijvoorbeeld?
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je helemaal zen wil worden, wel passeer dan eens langs de Huismanshoeve in Eeklo en maak iets met je handen. Het is daar ambachtenmarkt vandaag. Met juwelenmakers, houtbewerkers, keramiekkunstenaars enzovoort. Ik kan het ook zelf eens proberen om bijvoorbeeld te zeefdrukken. Prachtig ambacht uit de goede oude tijd waar je helemaal chill van wordt. Maak maar iets moois voor aan je muur straks van 11 tot 6 in Provinciaal Streekcentrum De Huismanshoeve in Eeklo.

0: Want het gaat goed met Freek en dat is fijn om te horen, toch? Suzanne en Freek en Goud. Ja, vandaag is het de slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Club Brugge die speelt straks nog tegen KAA Gent. Maar dat is toch meer voor de show dan iets anders, denk ik dan. Fijn, weet ik er veel van. Ik haal Tom Boudewiel er even bij. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Collega bij Sporta, ja, vandaag. En morgen is stiekfeest voor Club Brugge, maar ze moeten nog wel die wedstrijd spelen straks. Is dat echt een belangrijke wedstrijd? Of...
1: Het is een beetje zoals je zegt. Het belangrijkste was natuurlijk de vorige wedstrijd waarin ze kampioen zijn geworden afgelopen week op bezoek bij KV Mechelen. Dan waren er wel grote festiviteiten, maar eigenlijk is het nu de grote feestdag omdat de spelers na KV Mechelen donderdag rechtstreeks naar hun basecamp zijn gereden. Dus ze zijn niet meer langs het stadion gereden waar toch ook veel duizenden supporters de match hebben gevolgd op een groot scherm. Nu het volledig uitverkochte stadion. Er zijn natuurlijk heel wat zaken die zullen georganiseerd worden met optredens, met een wedstrijd ook die moet afgewerkt worden. Ja. Dat is nu eenmaal verplicht. En dan is er de grote trofee die wordt overhandigd. De voorbije jaren was dat telkens via een helikopter, omdat er nog verschillende ploegen kans maken op de landstitel. Dus het was een beetje zoeken naar waar gaan we vliegen. En nu is het al geweten. Dus nu hebben ze gewoon een trip uitgetekend om via 3 supporterscafés van Club Brugge om daar even halt te houden. Dat is in Machelen, dat is in Herzele, in Oost-Vlaanderen. En dan eentje ook de Vespa Club of zoiets in Brugge. En daar geeft de grote sponsor van de competitie geeft daar een gratis vat om in Brugge te komen en om... uiteindelijk na de wedstrijd die grote trofee te overhandigen. En Club Brugge heeft ook al gevraagd aan de supporters om niet op het terrein meteen na de wedstrijd te sprinten zoals dat 2 jaar geleden het geval was. Ja. Zodat de spelers en de staf een mooie ereronde kunnen maken en kunnen genieten van hun landstitel.
0: Ja, voor hen is het toch wel echt de kerst op de taart, denk ik, hè?
1: Ja. Kampioenspelen is het mooiste wat er is. De beker winnen, dat is ook mooi natuurlijk, omdat dat op één avond of één namiddag wordt beslist. En omdat, ook zeker voor de supporters, is dat een hele speciale wedstrijd. Omdat je dan het Heijzenstadion mooi verdeelt tussen de ene ploeg en de andere ploeg. Ja. En je ziet ook vaak dat veel supporters zo... Ja, alleen die wedstrijd, die bekerwedstrijd, is ze meepikken als away day. Op verplaatsing is toch altijd iets speciaals. Maar hier, ja, kampioenspelen. En dan zeker omdat het de 20ste is. En er is veel om te doen geweest. Per 10 titels krijg je een embleem. Een ster boven je embleem, boven je logo. En daar waren ze toch zeker ook vorig jaar al naar aan het uitkijken. Toen is het niet gelukt, omdat Union in Bede sterk was. Maar nu, die tweede ster staat er. En daar zijn ze toch redelijk fier op.
0: Ja, we zijn nu heel erg aan het focussen op die match van Club Brugge. Maar er worden er nog gespeeld. Union Anderlecht en STVV KV Mechelen. Wat staat er daar nog op het spel? Staat er daar nog iets op het spel dan, of niet?
1: Bij Union Anderlecht zal het gewoon de eer zijn van de stad Brussel. Die is al heel vaak voor Union geweest. Maar voor 2 andere ploegen staat er nog wel iets op het spel. En dat is dan AA Gent, die eigenlijk mee op het feestje zitten van Club Brugge. Ja. En ook KV Mechelen, die op bezoek gaan bij Sint-Truiden. Waar de trainer gisteren heeft gezegd dat hij niet zal blijven. Dus Wouter Franke, die ook ex-coach is van KV Mechelen trouwens, die gaat vertrekken. Dus ik ga ervan uit dat Sint-Truiden daar ook nog in schoonheid wil afscheid nemen na toch een fantastisch jaar en die 3e plaats. Maar AA Gent en KV Mechelen, wie uiteindelijk op de 5e plaats belandt, die speelt over een paar weken al, want dat is kort dag. Die spelen de 2e voorronde van de Conference League. Dus die hebben een Europees ticket beet als ze, en pas op, dan hebben ze nog een wedstrijd te spelen volgende week zondag tegen Racing Genk, want dat is gisteren beslist. Racing Genk heeft nog die kans, een herkansing gekregen om een Europees ticket te pakken tegen Gent of tegen KV Mechelen.
0: Spannend allemaal in ieder geval. Ja. Zeg, jij bent gisteren naar Standaar gaan kijken, Tom. Daar is het een klein beetje uit de hand gelopen, zullen we maar zeggen. Heb je dat zonder kleerscheuren overleefd?
1: Ja, ik wel. Omdat we heel lang in de perszaal moesten blijven, omdat de parking waar onze auto's staan,
0: ja?
1: Omdat die niet bereikbaar was, omdat de politie alles had afgesloten, omdat het inderdaad een beetje uit de hand is gelopen. Tijdens de wedstrijd was het zoals het hoort, met beide supporterskrans die fantastische sfeer hebben gemaakt, los van dat pyrowerk natuurlijk, veel te veel bommetjes, veel te veel Bengaals vuur, waardoor de wedstrijd toch een paar keer heeft stilgelegen ook. Maar goed, de wedstrijd was gedaan, grote anticlimax voor Standaar, omdat zij toch als eerste op de eerste plaats zijn begonnen en uiteindelijk verloren hebben. En als Vlaming kan je dat niet altijd goed inschatten, maar ja, Standaar tegen Charleroi, dat is toch altijd de Waalse schok. En die wedstrijd is ook in het verleden al een paar keer stilgelegd. Maar nu, ja, de keeper van Charleroi, die ging de supporters van Standaar uitdagen. Dat hoeft ook weer niet. En dat is dan een kettingreactie geworden op het terrein, naast het terrein. De politie tussen beiden gekomen. En uiteindelijk, ja, hebben wij toch lang moeten wachten alvorens we naar huis konden. En voor mij is Luik en Standaar is dat de verste verplaatsing. Dus ja, het was toch een goede 2 uur alvorens ik in mijn bedje lag.
0: Ja, dat zal je vandaag wel voelen. Dat kan niet anders. Maar dan ben ik je nog eens zo dankbaar, Tom, dat jij er deze ochtend al zo vroeg voor mij wakker wilde zijn. Ja, ga je vandaag ook voetbal volgen? Het kan bijna niet anders, toch?
1: Ja, ik mag ook het feestje volgen en de strijd voor Agent daar. Ja, het is heel leuk om dat mee te maken. Maar ook, ja, dat is een beetje de talk of the town hier in het Gentse ook. Gaat Agent een erehaag vormen voor Club Brugge? Dat is de grote vraag voor deze namiddag. Omdat één, ja, voor Agent is de rivaal natuurlijk Club Brugge.
0: Mm.
1: Maar wat het nog extra maakt, ja, in de loop van dit seizoen, in december, heeft Club Brugge de coach van Agent weggekaapt als een dief in de nacht.
0: Juist, ja.
1: En, ja, aan de andere kant zit natuurlijk Rick de Mil bij Agent, die groot is geworden bij Club Brugge, die ook nog coach is geweest van Club Brugge. Dus dat zijn allemaal toch dingetjes die meespelen in wat we gaan zien vanmiddag.
0: Maar kijk, we gaan het allemaal meemaken. En vanavond uiteraard weer een uitgebreid verslag in Sportweekend. Ja. Daar kan je het allemaal volgen. Hey, Tom, merci en veel plezier vandaag.
1: We gaan ons best doen.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: The Weeknd en Blinding Lights. Ja, het is intussen zondag. Zometeen, dan weet je dat, vaste afspraak met Anja in Als de Muren Konden Praten. Ze is op bezoek geweest bij Jelle Kleijmans.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Yeah.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele. Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
2: Soms gedragen kinderen zich.
1: Onuitstaanbaar.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
3: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
4: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
1: Yep.
3: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
4: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, als je echt wilt shoppen.
3: Moleculen. Of op moleculen.be.
5: Voor de volgende vragen heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij gedacht.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Volgens president Trump zitten de onderhandelingen met Iran in de laatste fase. Er was vannacht een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En op het filmfestival van Cannes zijn een Belgische acteur en een actrice bekroond. De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran om de oorlog te stoppen grotendeels afgerond zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat voor de scheepvaart. Pauline Lambert, is een akkoord tussen de VS en Iran nu echt dichtbij?
1: Ja, dat is moeilijk in te schatten, ondanks die optimistische toon van de Amerikaanse president. Want we krijgen verschillende boodschappen vanuit de VS en Iran over die onderhandelingen. Volgens Amerikaanse bronnen is Iran bijvoorbeeld ook bereid om toegevingen te doen over zijn kernprogramma. En dat is belangrijk, want de VS zegt dat Iran een kernwapen probeert te ontwikkelen met dat programma. En het is ook een van de redenen die Trump heeft gegeven om oorlog te voeren tegen Iran.
0: Wat zeggen de Iraniërs daarover?
1: Ja, in Iraanse bronnen klinkt het dan weer dat er nu niet over dat kernprogramma wordt gepraat en dat de nadruk vooral ligt op het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Iran. Het lijkt er dus op dat beide kanten proberen te benadrukken dat zij hun slag aan het thuishalen zijn. Maar het is eigenlijk heel onduidelijk of er dus uiteindelijk een akkoord zal komen en wat daar dan precies in zal staan, ook over die straat van Hormuz. Want Iraanse media melden ook net dat Iran de controle over die straat niet zomaar zal opgeven. Het kan dus zeker nog mislopen op het laatste moment, want dat is eerder ook al gebeurd.
0: Dankjewel, Pauline. Bij het Witte Huis in Washington is een man beginnen te schieten aan een controlepost. Geheimagenten schoten hem daarop zelf neer en de man is aan zijn verwondingen overleden. Het zou iemand met psychische problemen geweest zijn. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. President Trump was op dat moment in het Witte Huis. Daar moest iedereen een tijdje in lockdown gaan. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester zijn daarbij 4 doden gevallen. Bruno Beekman is in Odessa, in het zuiden van Oekraïne, en zag de raketten overvliegen op weg naar Kiev.
2: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbijvliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
0: 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond. In 6 op de 10 gezinnen wordt wel kraanwater gedronken. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar zijn de mensen er duidelijk minder gerust op. De plek waar mensen wonen en hun opleidingsniveau spelen een rol, zegt Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
3: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar dat 50% fleswater drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
0: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een grote verrassing, zegt regisseur Lucas Dont.
4: Ik denk voor hun 2 is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu 2 keer ook gaat nadenken. Hè. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
0: Bij de actrices waren er ook 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. De hoofdprijs, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord van een Roemeense regisseur.
1: In het voetbal heeft Racing Genk de Europe Playoffs gewonnen door OH Leuven te verslaan met 0-2, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd tegen Gent of Mechelen om Europees voetbal af te dwingen. Op Standaar braken zware rellen uit toen spelers van Charleroi na de match de supporters van Standaar gingen uitdagen, bestormden die het veld. SK Lommel mag na 23 jaar weer naar de hoogste voetbalklasse. Het was over twee baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oud-speler Harm van Veldhoven.
5: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
1: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wat minder warm. Dit nieuws begon met de gesprekken tussen de VS en Iran. Volgens president Trump zijn de onderhandelingen met Iran bijna afgerond. Maar hoe ver ze echt staan om de oorlog te stoppen is niet duidelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Hey Anja, Jelle Kleimans hier. Weet je nog dat je enkele jaren terug bij mij thuis bent geweest? Wel, ik woon inmiddels in een ander huis. Wel nog in dezelfde straat, maar ik ben dus verhuisd. Wees welkom, dan geef ik jou een rondleiding.
7: Als de muren konden praten.
8: Anja Daams. Toch wel bijzonder, zo verhuizen in je eigen straat. En wat daar de reden voor is, kwam ik allemaal te weten tijdens een supergezellige babbel met de immer sympathieke Jelle Kleimans. Amai, dat zijn veel sloten.
9: Ja, Centrum Antwerpen, hè. Kom binnen.

0: ga je kijken deze zomer wanneer ze een concert komt geven tijdens de Lokerse feesten. Diana Ross en Upside Down. En van het ene talent naar het andere, want vanochtend op bezoek bij Jelle Kleijmans. Jelle die verhuisde dus in Antwerpen in dezelfde straat van het ene huis naar het andere. Daar was een goede reden voor. Zijn huis nu heeft een garage en veel plaats voor zijn instrumenten.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar ik heb het al even gekocht, maar dan helemaal verbouwd.
0: Ah ja.
2: Ja, in de straat waar ik bijna 15 jaar heb gewoond. Maar dat werd zo een klein beetje te klein voor een muzikant zoals ik. Met veel te veel instrumenten. En dan kwam er zoiets vrij. En ik dacht, maar dat kan niet. Dat lukt niet. Maar een paar van mijn vrienden hebben zo afgelopen jaar verbouwd. Ja. En ik heb, omdat ik zelf niks kan, ik kan echt geen nagel in de muur kloppen.
0: Vandaar dat er niks tegen de muur hangt.
2: Nee, dus het staat hier allemaal nog. Het er tegen zetten kan ik. Maar dus, voor alles moet ik iemand vragen. Zegt mij, een huis verbouwen heeft geen zin. Maar ik heb dan gezien bij hen dat is wel realistisch. Dat kan wel. En dan heb ik dat gewoon gedaan. Maar ik heb wel alles laten doen. Hè. Dus,
0: okay.
2: Ja, dus niks zelf. Nee. Ik ben alleen af en toe komen knikken en bidden dat het goed ging komen. Zo. Ja.
0: Als de muren zouden kunnen praten, wat zouden ze mij dan vertellen hier?
2: Goh, ja, deze muren waar we nu zijn, die kennen mij natuurlijk nog niet zo goed. Ik woon hier anderhalf jaar.
0: Want het is één grote ruimte nu, hè?
2: Ja.
0: Was het een gescheiden? Waren er kleinere ruimtes of was de ruimte zo?
2: Het was wel open. Het niveauverschil, want we zitten nu in mijn keuken, maar er is een beetje een niveauverschil naar mijn living. Daar stond een grote wandkast, waardoor dat je eigenlijk, stel dat je nu in de zetel zou gaan zitten, vroeger zouden wij elkaar niet gezien hebben.
0: Okay.
2: Dit is ook de tafel waar wij nu zitten. Ik denk 3/4 van de teksten die ik schrijf, dat is ook echt hier gewoon ambachtelijk met een laptop om de tafel, koffie erbij en schrijven. Maar ik vind dat wel heel leuk in een open ruimte dat je daar ook creatief in kan zijn.
0: Ja, dus, ik zie de piano hier ook vlakbij staan.
2: Ja, de piano. Altijd Wannes van de Velde die naar mij aan het kijken is. Ik vind dat we in een wereld leven waarin alles moet leuk zijn en alles moet entertainment zijn. En al wat entertainment is, trekt ook veel volk. Wel, Wannes is voor mij het voorbeeld van iemand die zei, nee, ik ga zeggen wat er moet gezegd worden. En ik denk, ik heb dat niet dat imago, maar ik zit daar ergens tussenin.
0: Ja, want ik wilde te zeggen, in welke of hoe inspireert hij jou dan?
2: Om te beginnen door streng te zijn voor mijn teksten. Ten tweede, omdat hij mij toch ook altijd bij de les houdt als het gaat over zorg er toch ook voor dat je genoeg jezelf blijft. Durft smoel te hebben. Durft ergens voor te gaan staan. Of ergens voor te staan. Zelfs als andere mensen het niet oké zouden vinden. Of zeg ik ben het hier helemaal niet mee eens. Dat is allemaal oké. Dus in die zin is hij het tegenwicht van de commerciële entertainer die ik ook wel ben en waar ik waarschijnlijk het meeste van mijn centjes mee verdien. Dat is ook een ander luik en daar probeer ik toch ook genoeg aandacht te geven en daar zorgt Wannes op mijn piano mee voor.
0: Zijn de meubels meegekomen uit jouw vroegere huis of is alles nieuw?
2: Voor een stuk wel, bijvoorbeeld de zetel is nieuw. Bijzonder goedkoop ook, die zetel.
0: Ik zie het.
2: Ja, maar gekozen...
0: Mag erin gegeten en gedronken worden? Nee, zeker.
2: Tuurlijk wel. Ah, ja. Een huis is om in te leven.
0: Ja, okay. Ja, want je bent echt wel hip en trendy, hè? Een keuken in het oud-roze. Dat is super in, hè?
2: Ja, maar
0: dat is heel mooi.
2: Ik geef dat eerlijk toe. Dat is dus echt... Ja, ik heb dus een architect gevraagd om zo toch een klein beetje... Dit is een architectenwoning. Dat ik daar naar op zoek was. Het is allemaal heel toevallig gegaan. Maar ik was op zoek naar een huis.
0: Wat bedoel je met een architectenwoning?
2: Het is getekend door Jo Crepin. En dat is voor de kinders. Dus toen ik mijn architect de vraag stelde om hier wat dingen te tekenen. Die waren echt stom verbaasd.
0: Het huis is ooit gemaakt.
2: Door Jo Crepin, ja. Ja, echt. Dus
0: het
2: idee van de... Er zijn bijvoorbeeld heel veel geometrische vormen. Ook boven in de ramen en zo. Dat is echt... Het is getekend eind jaren 80 gezet.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Ja?
3: Ik snap het.
2: Dat was zo mijn gezellig voortuintje. Ja.
3: Maar wat zegt Koen Wouters daar dan over?
2: Geen flauw idee.
3: Het zit van...

0: Jelle Kleijmans en zijn kornuiten van Spring. Trouwens, eind vorig jaar vulde Jelle nog een aantal avonden de Afwasdoom met liedjes van Spring. Daar was zijn vroeger collegaatje niet echt heel gelukkig mee. Ook daarover hebben we het gehad in de podcast Als de Muren Konden Praten. En die podcast die kan je beluisteren via VRT Max. VRT Radio 2.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL.
6: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt u vraag wel.

0: alle aandacht die ze verdient.
1: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: ze zijn er, hè? Die Summer Nights. Olivia Newton-John en John Travolta. Radio 2. Terug naar Antwerpen, thuis bij Jelle Kleijmans. Jelle die woont sinds anderhalf jaar in een architectenwoning. Een huis dat in de jaren 80 getekend is door de bekende architect Jo Crepin. Een huis dus dat met veel respect voor het origineel verbouwd werd.
1: Als de muren konden praten.
0: Dus eigenlijk is er inderdaad van ramen en zo niks veranderd, want dit huis...
2: Nee, ze zijn allemaal gerenoveerd.
0: Ja, maar van grootte en zo...
2: Nee, want ik had eigenlijk bijvoorbeeld het idee om hier een groot schuifraam te zetten.
0: Ja.
2: Want ik dacht, ja, want ik heb ook een terras en ik kijk op een pleintje uit. En dacht, wauw, ze hebben hier een groot schuifraam en dan kunnen we eigenlijk in de zomer... En toen zag ik... Mijn architect, dus de huidige architect, een beetje schuifelen op zijn stoel. En zegt, ja. Dat gaat in tegen de filosofie van het huis. En ik dacht, maar ik heb het gekocht en ik zou het toch graag... Hij zei, ja, maar ik zou hier toch attent op willen maken dat hier... Ja, het is een Jo Crepin huis. En die heeft alles is bedacht via een bepaald idee. En ik zou daar toch graag niet... Of ik zou dat idee graag willen houden zoals het is. En niet inbreken. En dan heb ik toch geluisterd.
0: Ah ja, okay.
2: Uit respect voor... er is heel veel veranderd, hier binnenin. Maar de geest van het huis is gebleven. En daar hebben ze mij wel kunnen overtuigen dat je... Ja, dan binnen 50 jaar gaan misschien nog altijd mensen geïnteresseerd zijn in het Jo Crepin huis.
0: Wat heb jij nodig om je thuis te voelen?
2: Ik kon eens van een koekje eten.
0: Ja,
2: ik had het ineens eenmaal opeten. Dan is het, en dan,
0: dat is het gedaan.
2: Voor de mensen om hierna te luisteren, verschrikkelijk. Hè. Een zetel vind ik echt heel, heel belangrijk. Toen ik uit elkaar ging met mijn vriendin en ik terug naar mijn klein huis trok, toen hebben we een tijdje samengewoond, heb ik even geen zetel gehad. En dat vond ik echt heel vervelend. En het gekke was, toen ik er uiteindelijk weer een had gekocht... En dan moet je daar tegenwoordig 9 maanden op wachten of zo. Op 10 maanden op wachten voor leer dat ze dat dan komen zitten. Bon. Maar als die zetel dan werd geleverd... En op een of andere gekke manier... Had ik toen het gevoel... ik woon weer. Bijna de geborgenheid van een meubel.
0: Ja, ja.
2: Dat is eigenlijk... Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Want ik zie geen televisie, hè?
2: Nee, dus ook weer, Anja, als je dus een architect vraagt, dan zegt hij, ik ga wel iets bedenken dat je je tv niet ziet. Zeg, waarom niet? Hij zei, ik vind dat het lelijkste wat er is.
0: Ik ook.
2: Een tv in een...
0: Ik ook.
2: Dus ik heb er wel één, maar dan moet ik de kast openzetten.
0: Ah, heerlijk.
2: Ja.
0: Goed. Ja. Goed bedacht. Zijn de schilderijen belangrijk? Die nog niet ophangen?
2: Maar ik heb er eigenlijk een pak meer, hoor. Ik ben sinds een paar jaar... Zowel wat dingen beginnen kopen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is allemaal niks waard. Maar bijvoorbeeld, ik heb een aantal werken van Fred Barefoots ook.
0: Ah, ja.
2: Dat vond ik ook wel leuk. Alleen, dat ophangen. Hè. De reden... Maar ja, je gaat dit misschien knippen, Anja, dat weet ik niet. Maar ik zal het maar uitleggen. Ik wil eigenlijk... Er is een werk dat ik eens heb gekocht op een veiling. Een werk van Ivan Thijs.
0: Van wie?
2: Ivan Thijs. Hij is overleden, maar een Gentse kunstenaar die ik ook daarvoor niet kende. En dat moet eigenlijk boven de piano komen.
0: Dus niet wat ernaast staat, naast de piano?
2: Nee, dat is van dezelfde als die werken naast de kast.
0: Okay.
2: Dat is Bruno Vekemans, wat ik ook heel mooi vind.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat werk, ik kocht dat op de veiling. Maar ik had eigenlijk niet goed gemeten of dat wel... Want toen had ik in mijn andere huis nog... Dat er wel binnen kon. En dat is een werk van 2,20 meter. Het probleem is, dat kan ook in geen auto's en zo. En ik ben ook niet van de... Ik ga dat nu regelen, ik ga een firma bellen en zeggen... Je moet dat bij die veiling gaan halen en je moet dat hier komen leveren. Dat doe ik dan niet, want ik ben op dat vlak bijzonder lui. Als de muren konden praten, zouden ze dat ook wel zeggen van... Maar we hebben een heel luie eigenaar. Dus de hardst werkende luierik van Vlaanderen. Maar alles om met dingen regelen en uren en afspraken maken en dan in de agenda zitten, ik vind dat verschrikkelijk. En dat is de reden dat dat al 4 jaar op mij staat te wachten bij die veiling.
0: Nee.
2: Ja. En ik moet dat eerst hebben vooraleer ik kan bepalen waar ik alles hang. Want dat wordt het echt grote werk.
0: Maar maak daar dan toch werk van? Doe dat nu toch gewoon?
2: Ja, kijk. Dat zegt iedereen altijd tegen mij.
3: Je luistert naar Radio.

0: Heerlijke muziek toch, hè, die van Bruno Mars. Over zijn muziek heb ik het daarnet al gehad met Jelle Kleijmans. Ook over zijn schilderijen, die nog altijd moeten opgehangen worden. Maar staat er in zijn huiskamer ook iets wat hij meegenomen heeft van bij zijn ouders thuis?
1: Ah, wat misschien wel leuk is, ik heb ooit... Ik zal het voor u gaan halen.
0: Ja, is goed.
1: Het is niet van mijn ouderlijk huis. Maar het is iets dat ik heb gekregen van mijn grootmoeder. Het is een ets, denk ik, van Spiljaard.
0: Wow.
1: Ja, het is ook niet zoveel waard, want Spiljaard is veel waard. Ja. Het is een ets, dus een druk. Maar ik heb het gekregen van mijn grootmoeder toen ze nog in leven was. En
0: ja,
1: dat's...
0: daarna is moeilijk, hè, Jelle.
1: Dat klopt natuurlijk. Nee, dat is waar gezegd. Maar ze was ook wel van het type dat bijvoorbeeld plakkertjes ging plakken aan haar schilderijen. Van dit is voor als ik ooit doodga, dan is dat voor die en dan is dat voor die. En...
0: Dat was zeker de moeder van uw moeder.
1: Exact, ja, dat was de moeder van mijn moeder.
0: Maar dat is wel mooi.
1: Wilt je het zien?
0: Ja,
1: ik zal het gaan halen. Ja.
0: Oh, dat is mooi.
1: Dat is mooi, hè?
0: Dat is een vrouw die zit
1: te naaien. Ja. Moet ik even vertellen, ik denk op mijn 23 heb ik mijn eerste woonst gekocht. Een appartementje. Ja, en ik vind het wel heel mooi. En het leuke aan, bijvoorbeeld aan een kunstwerk, ik ga het even wegzetten.
0: Ja. Het past hier wel. Het past hier nu echt.
1: Dus als mijn petekinderen want ik heb met twee petekinderen, namelijk de oudste van mijn zus, dan het zoontje van Jonas, en mijn ander nichtje. Zij zullen alle drie van mij op hun 18 een kunstwerk krijgen.
0: Amai, dat is mooi.
1: Sowieso. Omdat ik vind dat belangrijk, dat is iets... Ja, ik had dat vroeger met mijn ex-vriendin, die daar nu ook helemaal anders in staat trouwens. Maar we hadden er altijd, toen wij net samen woonden, een beetje discussie over, omdat ze zei, ja, ik begrijp dat niet altijd zo. Waarom iets aan de muur hangen? Maar dat zegt iets over iemand. Wat dat dan ook is. Zelfs al vind je het lelijk. Ik heb bijvoorbeeld heel weinig met abstracte kunst. Mm-hmm. Maar je komt bij iemand binnen en dan hangt abstracte kunst aan de muur. Zegt iets over die persoon. Bij mij zal dat altijd figuratief zijn. Zegt iets over wie ik ben.
0: En wat zegt dat dan? Wat zegt dat voor jou over iemand?
1: Bijvoorbeeld... Ik heb heel, heel veel van de werken die ik heb, daar staan mensen op. Ik vind mensen heel boeiend. Ik heb veel minder mee... Een landschap of zo, of mijn stilleven. Dat zijn dingen die ik vind dat heel boeiend.
0: Ja?
1: Ik schrijf zelf ook graag liedjes over mensen, over mezelf, maar over andere mensen, voor mensen die ik ken. Ik zal veel minder snel een filosofisch lied schrijven over een kabbelend beekje en een berggezicht.
0: Laten we terug eens even over het huishouden hebben hier. Hè. Ik zie daar buiten... Wat is het nu? Is het nu eigenlijk onkruid of zijn het kruiden?
1: Nee, dat is onkruid. Ja. Dus... Elk onkruid is een kruid.
0: Ja. Dus, maar het is niet om mee te koken wat dat daar buiten staat.
1: Nee. Maar dat heeft ook nog echt wel te maken dat als je in een nieuw huis intrekt, dat je een soort pikorde hebt van wat is het meest prioritair. En dat is natuurlijk ook... Ik woon alleen. Hè.
0: Voilà.
1: Er is niemand die aan mijn oren trekt.
0: Nee.
1: Het grote jolijt eigenlijk van iemand die alleen woont, is ik doe lekker wat ik wil. Het is ook de grote valkuil.
0: Zeg, jij praat inderdaad nu heel vaak over je ex-vriendinnen. Mis je dat dan niet hier in huis, zo'n gezelschap?
1: Zoals dat koppels die 30 jaar samen zitten soms het alleen zijn missen, denk ik. Je hebt een zondag vrij... Ik herinner mij van vroeger, ik ga naar mijn ouders. Dat je dacht, ik ga mee, ik hangt uw wagonnetje aan. Dat is soms, dat begin ik wel te merken, dat vaak lastig wordt. Alles is een beslissing.

0: Viva la vida, de woorden van Coldplay. Ik had het net met Jelle Kleijmans nog over samenwonen. Ook over vader worden hebben we het gehad.
1: Hoe oud bent 40?
2: Ja, ik ben 40, maar ik vind toch ook als man dat je daar een beetje een verantwoordelijkheid hebt.
3: Als de muren konden praten.
0: Wel kinderen of toch niet, dat is voor zometeen.
4: VRT Radio 2.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Radio 2. Radio 2.

0: I'm so excited van de Pointer Sisters. Huisje, tuintje, boompje. Is het weggelegd voor Jelle Kleijmans? Huisje en tuintje zijn er ondertussen al. Maar wil hij ooit ook een gezin met kinderen? Jij zou dat wel keigoed doen.
1: Dank u wel, Anja. Maar als mijn nichtjes komen geregeld
0: slapen. Ja, maar dat is anders.
1: Slapen. Ja, dat, voor mij niet. Hè.
0: Nee?
1: Nee, want natuurlijk is dat anders. Maar Clara en ik, wij hebben geen onkels of tantes. Onze ouders zijn enig kind. Dus wij hebben ook geen neefjes of nichtjes of dat soort dingen. Behalve, ik heb dan die twee spruiten van mijn zus. Dus die zijn wel heel belangrijk. Dus als die komen, dat is... Ja, het is niet dat ik kan zeggen, als mijn kinderen beschouw, dat kan natuurlijk ook niet. Maar dat zijn wel... al wat ik doe, al wat ik opbouw, is laten voor hen. In die zin zijn zij wel heel belangrijk. Zolang ik geen kinderen heb. En die kans wordt natuurlijk bijzonder groot.
0: Je, hoe oud ben je? 40?
1: Ja, ik ben 40. Maar ik vind toch ook als man dat je daar een beetje een verantwoordelijkheid hebt. En ook, ik heb mijn routines. Ik heb mijn leven. Ik zou toch heel veel moeten omgooien in mijn carrière. Ben ik nog wel bereid om dat te doen? Wil ik dat nog wel? Alles zal... Ik denk dat... Ik heb dat al vaak gezegd. Hè. De grote fout in het Westen die wij nu kunnen maken is... Wij proberen alles te controleren. Maar er zijn zaken die je moet loslaten. Dus kan ik beweren nu tegen u... ik ga nooit kinderen hebben? Nee, dat is heel moeilijk. Dat kan ik niet beweren. Ik kan wel zeggen... Ik vermoed dat de kans heel klein is geworden. Ik vind wel... Ja, en dat is totaal geen waardeoor. Want iedereen moet echt lekker doen wat hij wil. Maar als ik... Stel dat ik 55 zou zijn en dan er nog aan begin, dan denk ik, wacht, als mijn kind dan 18 is, dan ben ik 73. Dan gaat dat kind u toch waarschijnlijk ook heel snel verliezen in zijn of haar leven. Of, ja, er zitten toch wel heel veel nadelen ook aan. Ik ben ook wel een voorzichtig iemand. Ook naar mijn huis en naar bijvoorbeeld afbetalen en zo. Het idee van ik wil toch genoeg buffer hebben om te weten wanneer dat morgen moeilijk is of ik word ziek, afkloppen of dat ik niet direct in een soort paniek moet schieten van oei, maar alles. Nee, er is altijd een buffer. Mijn grootvader is ook zo. Want hij leeft nog, maar is ook heel voorzichtig, berekend, beredeneerd. Geen te grote risico's. En ik heb daar met Jonas altijd wat discussie over. Hij noemt mij altijd onder de kerktoren. Zo, oh, jij denkt altijd onder de kerktoren. Maar ja, dat is voor een stuk waar. Maar ik merk, mijn moeder heeft dat ook, dat mij ook rust geeft.
0: Jullie zijn een kleine familie, hè? Ja. Zitten jullie vaak rond deze tafel samen?
1: Wel, op een of andere manier was het echt wel de bedoeling om het eerste jaar dat ik hier woonde, om hier kerst te vieren. Dat is een van mijn grote dromen.
0: En is dat dan met jouw mama en jouw papa?
1: Ja, sinds enkele jaren terug. Ja.
0: Wow,
1: ja,
0: cool.
1: Ja. En mama heeft natuurlijk haar echtgenoot ook mee. En dat is eigenlijk geen enkel probleem. Dat is nu ook zo lang geleden. Ik was 19, we zijn 21 jaar uit elkaar. Mijn moeder is bijna langer getrouwd met haar huidige man dan dat ze met mijn vader is geweest. Ja. Ik ben mijn ouders vooral dankbaar voor het feit dat ze altijd hebben gezegd, wij hebben geen spijt, of ik heb geen spijt dat ik met uw vader, of ik heb geen spijt dat ik met uw moeder jullie op de wereld heb gezet. Eigenlijk is dat wat je als kind wilt horen. En de komst van Jan en Romy, mijn nichtjes, de kinderen van Clara, maken natuurlijk dat al wat misschien ooit wat moeilijk lag, dat is nu gemakkelijk geworden, want dat is onze familie. Ik ben

0: Volgend jaar, 5 mei, staan ze samen in de Lotto Arena met de groeten uit Bordeaux, Jelle Kleijmans en zijn bestie Jonas van Geel. Ik heb Jelle dus een paar keer Jonas genoemd, hè? Maar ik was gelukkig niet de enige, vertelt hij in de podcast Als de Muren Konden Praten op VRT Max. Ik heb hem ook een aantal dilemma's voorgerecht en op de vraag bad of douche kreeg ik toch wel een verrassend antwoord.
1: Ik heb 2 douches naast elkaar, zodat je samen kunt douchen.
0: Je woont alleen.
1: Ja, ik weet het. Maar ik had dat ooit gezien bij vrienden. En ik had ooit tegen mezelf gezegd, als ik dan toch ooit wil ik dat ook. En het leuke is als je dan, want ja, af en toe...
0: Als ik dat bezoek krijg,
1: ben ik wel eens niet alleen natuurlijk. Of als bijvoorbeeld als mijn nichtjes zijn, dan kunnen die ze met 2 naast elkaar douchen, die van de max natuurlijk. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... Kijk, als je met een man en een vrouw samenwonen, hè,
0: ja.
1: En dan zegt die vrouw, oh, laat ons samen douchen. Oké, leuk. Maar wie staat dan onder de straal en wie staat zo eenzaam te wachten in een hoekje in de kou?
0: De vrouw.
1: De vrouw staat toch onder de straal?
0: Nee, die staat te wachten.
1: Nee, niks van. Niets van. Dat is totaal onjuist. En dat is dan stond ik daar zo te wachten. Mag ik toch rap mijn haar wassen? Ja. Nee, dat overkomt me niet meer. Dus nu heb ik heb altijd zo... Mijn huis, ik heb het hier verbouwd. Ik wil mijn eigen douche. En dan kan niemand mag naast mij komen douchen. Allemaal leuk, maar ik heb mijn eigen straal.
2: Als de muren konden praten.
0: Even terug naar het huis.
1: Ja, het huis.
0: Is dit het huis waar jij oud in gaat worden, denk je?
1: Nee. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Nee, ik ben in een huis ook pragmatisch. Je moet ook op tijd in een huis kunnen vertrekken. De mensen waar ik dit huis van heb gekocht, die stonden met tranen in hun ogen toen ze zeiden... We vinden het verschrikkelijk, maar de trappen worden lastig. Het huis wordt lastig. Ik begrijp dat ook. En nu ik hier woon, het is een prachtig huis, maar het is met heel veel trappen. Mm-hmm. Er komt een moment dat je dat moet afstaan. Maar ik kan me inbeelden, als je dat zelfs hebt laten tekenen... En dat je kinderen hier hebt ingezien groot worden, dat heel moeilijk is. Maar aan elk huis komt een afscheid. En veel mensen, betrap ik erop, die te lang hebben gewacht, die dan achteraf wel toegeven, ik had het eerder moeten doen.
0: Want ik bedenk mij, jij zegt het nu, je woont hier een jaar. Maar ja. Als ik jou over 30 jaar de vraag terugstel...
1: Ik denk niet dat ik hier op mijn 70 nog woon.
0: Allee?
1: Nee.
0: Waar dan?
1: Ik niet. Dat zal heel hard afhangen van of er dan toch nog een nageslacht zou komen of niet. Maar als dat er niet komt, dan zie ik mezelf wel ooit op 2-3 plekken een stulpje hebben. Ja.
0: Waar dan?
1: Ja. Dan, ik denk, ik kan me niet inbeelden dat ik niks in Antwerpen heb. Ik kom uit Café Den Engel en ik zie na al die jaren nog altijd die toren staan. En dan denk ik... Dan zeg ik tegen de persoon naast mij... Maar waar in de wereld hebben ze dat staan? Dat staat nergens in de wereld. En dan komen ze altijd over... Ja, maar in Keulen is op elkaar Keulen. Keulen, niks te Keulen, niks te Aken. Hier in Antwerpen, we hebben de mooiste toren van alle torens in de wereld. Die zal altijd roepen naar mij. Altijd. Dus dat kan ik me moeilijk inbeelden dat die stad... Dat ik die ooit echt helemaal zou verlaten. Maar tussen ons gezegd en gezwegen... Ja, ik merk wel dat ik ouder word aan het feit dat ik soms zo is, dat ik wel goed ga op rust. En mijn grote droom is een huisje in een bos.
2: Als de muren konden praten.
3: Hey. Anja

0: zoveel meer gehad, Jelle Kleijmans en ik, over Wannes van der Velde als inspiratie, over alle gadgets met de afbeelding van zijn held Napoleon op de piano. Het wordt trouwens een topzomer voor Jelle, want hij speelt deze zomer Napoleon in een groot openluchtspektakel in Westerlo. Een spektakel dat hij zelf geschreven heeft. Maar ik heb gevraagd om nog verder in de tijd te kijken, 30 jaar later. Stel dat ik hem dan een mailtje stuur met de vraag: Jelle, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Lieve Anja, ik ben nu 70. En ik heb de villa van Gert Verhulst in Saint-Tropez overgekocht nadat de musical Napoleon een internationaal succes is geworden. Ik heb het wel nog wat moeten verbouwen. Eindelijk heb ik het schuifraam waar ik altijd van heb gedroomd. Kom gerust eens langs. Er is genoeg ruimte voor je rolstoel. Zonnige groeten, Jelle.
2: Als de muren konden praten.
3: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temse.
4: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
5: Kom nu zondag naar het Open Deur Weekend bij Belisol Gent, Lo Christi, Sint-Niklaas of Oudenaarde. We nemen de tijd voor u en uw project, met advies op maat. Profiteer nu ook van kortingen tot €220 per vierkante meter. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
4: Altijd zeker. Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vechten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
6: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
7: Yep.
4: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
6: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
4: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op moleculen.be.
6: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
8: Soms gedragen kinderen zich...
6: Oh, onbegrijpelijk.
8: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. Rusland heeft vannacht een grootschalige aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er zijn woongebouwen en een winkelcentrum geraakt. 4 mensen zijn gestorven en tientallen gewond geraakt. Volgens president Zelensky is er een bijzonder krachtige raket voor gebruikt, vertelt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
1: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
0: De Amerikaanse president Trump zegt dat de onderhandelingen over een deal met Iran bijna afgerond zijn. Een onderdeel van de overeenkomst zou zijn dat de zeestraat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran ook toegevingen willen doen over zijn nucleaire programma, maar dat spreken Iraanse bronnen dan weer tegen. In Pakistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die provincie wil afscheuren van Pakistan. Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de Belgische film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Het zijn de Fransman Valentin Campagne en de jonge Belg Emmanuel Macquia, die voor het eerst acteerde in een film. De Gentse regisseur Lucas Dont is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs de Gouden Palm.
2: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast hebt, maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie, maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen in de zin van, ik zie het als een heel grote eer dat die 2 hun performances beloond is vandaag, want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
0: De Gouden Palm ging uiteindelijk naar de film Fjord van een Roemeense regisseur. De Waalse voetbalderby tussen Standard en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid. Standard verloor met 0-2 en maakt geen kans meer op Europees voetbal. Toen spelers van Charleroi de supporters gingen uitdagen, bestormden die het veld en was het een tijd onrustig binnen en buiten het stadion. Niet Standard, maar Genk won uiteindelijk de Europe Playoffs. Genk versloeg OH Leuven met 0-2. Het blijft vandaag zonnig en erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. En vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie.
5: Guy de Pre.
6: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Geniet van het lange Pinksterweekend. Wij reizen samen alvast af naar week 3 van mei 1966, 76, 86 en 1996. Het is algemeen geweten dat 1966 een top-popjaartje was, met heel veel uitstekende groepen en songs. Zo bood de Amerikaanse band The Love and Spoonful 6 decennia geleden een stevig antwoord op de Britse invasie die halverwege die 60's de muziekwereld in zijn greep had, vooral in de VS. Dat antwoord bestond onder meer uit deze uitstekende popplaat Daydream, niet te verwarren met het gelijknamige nummer van onze eigen Wallace Collection.
5: Radio 2.
4: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

0: 1965 richtte de nu 82-jarige John Sebastian deze groep de Love & Spoonful op. Sebastian is de zoon van een virtuoos mondharmonica-speler en hij bespeelde dat instrument ook zelf. De Love & Spoonful had flink wat hits en 60 jaar geleden was Daydream daar één van. Enkele nieuwsfeiten in die derde week van mei 1966. Er kwam fel protest op het besluit van de Belgische bisschoppen om de Leuvense Universiteit niet op te splitsen in een Vlaamse en een Franstalige unief. Om het drukke verkeer aan te kunnen dat terugkeerde van de kust, werden alle rijvakken in beide richtingen van de E40-snelweg voorbehouden voor auto's die van Oostende naar Brussel reden. De Congolese ex-premier Tshombe, die in Europa verbleef, werd door het Congolese parlement beschuldigd van hoogverraad en hij verloor zijn zitje in het parlement. En de Amerikaanse bokser Mohammed Ali versloeg 60 jaar geleden in Londen zijn Britse uitdager Henry Cooper in een gevecht om de wereldtitel voor zwaargewichten.
1: De prehistorie.
2: Nostalgie met Guy de Pre.

0: Nog zo'n classic uit mei 1966, Sloop John B. van de geweldige Beach Boys. Het was oorspronkelijk een stokoud volkslied over een boot waarmee sponsen werden gevist en die in 1926 verging. Deze versie van de Beach Boys stond op hun geniale album Pet Sounds, dat op 16 mei 1966 verscheen en waarvan dit Sloop John B. een voorsmaakje was. De Belgische bisschoppen hadden nog maar net verklaard dat ze de Leuvense Universiteit niet wilden opsplitsen in een Vlaamse en een Waalse afdeling, of de studenten kwamen al op straat om te betogen tegen dat besluit. Daarbij ging het er heftig aan toe. De Vlaamse universiteitsprofessoren publiceerden een protestnota tegen het bisschoppelijk besluit. De Vlaamse studentenverenigingen van Leuven waren gegroepeerd in een actiecomité onder leiding van voorzitter Segers.
1: Op lange termijn hebben we de hervatting van de actie in Leuven vanaf september, welke zal voorbereid worden gedurende de vakantieperiode, en de oprichting van een algemeen actiecomité Leuven, waarin professoren, wetenschappelijk personeel, vooraanstaande Vlaamse verenigingen en dan ook de studenten zouden zitting hebben. Wat fundamenteel is, is de democratische tendens die momenteel tot uiting komt in

Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Win for life.
3: Win for life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
1: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Ofon Producties presenteert het Zinkgat.
6: Het Zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreet aan betaald.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij hier?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.

0: Daarnet een protestsong uit de Lage Landen door Boudewijn de Groot. Wel te rusten, meneer de president, geïnspireerd door de oorlog in Vietnam en door het protest tegen die oorlog en tegen de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. En nu een internationale hit uit mei 1966 van de Britse Troggs, Wild Thing. In de Nederlandse top 40 behaalde de single de 5e plaats en in Amerika scoorden de Troggs er zelfs een nummer 1 mee. De relaties tussen Congo en ons land waren 60 jaar geleden danig vertroebeld. Dat was niet de eerste keer en het zou zeker ook niet de laatste maal zijn. De Franstalige minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Armel, leidde de Belgisch-Congolese besprekingen die de plooien moesten gladstrijken. Armel op dinsdag 17 mei 66.
1: Avec l'accord de la délégation congolaise, les trois prochaines journées vont être consacrées à des travaux techniques qui permettront, selon notre espoir commun, la formulation de positions également communes. Je désire constater que les deux délégations ont apporté à ce labeur des quatre derniers jours toute leur bonne volonté et le désir de ne pas compliquer les relations belgo-congolaises.

0: Die in 2010 overleden Britse singer-songwriter Crispian St. Peters, geboren als David John Moore, scoorde 6 decennia geleden met zijn Pied Piper zijn grootste en bekendste hit. De Pied Piper behaalde in Amerika de 5e plaats en in de Britse charts piekte de single op nummer 4, terwijl het plaatje het bij ons in de Humo-hitlijst moest stellen met een 20e plaats. Zondag 15 mei 1966 werd voor het eerst een experiment uitgevoerd op de E40-snelweg van de kust naar Brussel. Om het drukke verkeer dat van de zee terugkeerde naar het binnenland te kunnen verwerken, werden alle rijstroken van beide rijrichtingen opengesteld voor het verkeer dat van de kust richting binnenland reed. Een hele onderneming, maar volgens Rijkswachtofficier Van Nuffel een groot succes.
1: De eerste indruk is fantastisch. Het verkeer gaat zeer snel, zeer vlot. De automobilist is gedisciplineerd. De beide baanvakken hebben een schone verdeling. Ongeveer op dit ogenblik allebei een 1400 tot 1500 zelfs. Dat was juist het cijfer om een reuze opstopping te hebben. Het op- en afrijden gaat veel beter dan we hadden durven voorzien. We hadden gedacht dat zij die in het noordervak, dus het bijkomende vak, moesten rijden, dat daar een grote aarzeling zou geweest hebben aan de afrijden. En ik moet zeggen, tot nog toe valt dat

0: Geen van de groepsleden van de Mamas en de Papas geloofde in de hitpotentie van Monday Monday toen John Phillips ermee kwam aanzetten. Toch werd deze klassieker van 60 jaar geleden een nummer 1 in de Verenigde Staten. Lifestyle-programma's en uitzendingen waarin mensen een makeover krijgen waren 60 jaar geleden nog niet te zien op televisie. Maar een arts die kwam vertellen wat je wel en niet moest doen om niet zwaarlijvig te worden of om te vermageren, kon wel op woensdag 18 mei 1966.
1: Behoefte aan voeding is rechtstreeks afhankelijk van onze lichaamsbewegingen, van onze activiteit. Doen we veel lichaamsbewegingen, dan hebben we ook reden om meer voeding op te nemen. Zij die een zittend leven leiden, die dus gans de dag geen spierarbeid verrichten, dienen minder voeding tot zich te nemen of ook een andere voeding dan deze die gans de dag arbeid verrichten of in de buitenlucht verblijven. Het is logisch dat wanneer u niet zwaarlijvig wil worden of wanneer u wil vermageren, dat u eerst en vooral denkt aan voldoende lichaamsbeweging. En anderzijds dat u uw voeding

0: Deze nu 85-jarige in Johannesburg geboren Manfred Mann groeide uit tot een van de meest invloedrijke figuren van de Britse popscene. De naar hem genoemde groep was verantwoordelijk voor onvergetelijke 60s hits zoals Do Wa Di Di Di Di, hun versie van Mighty Quinn van Bob Dylan, en ook voor dit Pretty Flamingo. Manfred Mann is nog altijd actief en heeft een neus voor goede songs en degelijke arrangementen. En daarmee laat ik die derde week van mei 1966 met al zijn mooie songs achter ons en storten we ons gezamenlijk op de 70s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

Barry Manilow baseerde de melodie van Could It Be Magic op de prelude in C klein van Frédéric Chopin en hij scoorde er in 1975 zelf een hit mee in de Verenigde Staten. Deze discoversie door Donna Summer volgde kort daarna. Giorgio Moroder en Pete Bellotti gaven het een sensuele disco-aanpak. Donna Summer was al de Queen of Disco en met dit nummer bombardeerde haar platenlabel haar tot First Lady of Love. Nieuwsfeiten in week 3 van mei 1976. Voor zijn 25-jarig ambtsjubileum verleende koning Boudewijn collectieve kwijtschelding van gevangenisstraffen. Er werd een regeringscommissaris naar Schaarbeek gestuurd om een einde te maken aan de lokettenkwestie. De NV Periodica, die de drukkerijsector van het standaardconcern beheerde, werd failliet verklaard. En Fred en Bob van de Pebbles gingen een halve eeuw geleden samen met zangeres Sophie als Trinity de discotour op met 002-345-709. That's my number.

0: in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
1: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
0: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
1: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
0: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
1: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
0: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be. Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren.

0: Toen Show Me The Way de grootste hit van de nu 76-jarige Peter Frampton in 1975 in de studioversie werd uitgebracht, deed het weinig. Maar in januari 76 lag Frampton Comes Alive in de rekken, een van de best verkochte live albums ooit, en deze single daaruit, Show Me The Way, werd toen wel een dikke hit. Zondag 16 mei 1976 praatte reporter Herman Hendricks met Amerikaanse atoomwetenschappers die wezen op de gevaren van kerncentrales. Volgens die kernfysici voelden de bedrijven die de reactoren bouwden, verkochten en uitbaten zich niet verantwoordelijk voor de eventuele desastreuze gevolgen van kernenergie.
1: That's been one of our major concerns, that we had the instance where we were selling plants, proposing to sell plants to Israel and Egypt. And we asked the management, is that something we should do? And their answer was, well, that's not our responsibility. We brought up the question of long-term waste storage, and they said that's not their responsibility. We brought up the lack of fuel reprocessing capability, and they said that's not their responsibility. We brought up the lack of uranium available for the reactors. So the real question is, who is responsible for this nuclear program? Oh!

0: 50 jaar geleden stonden deze Four Seasons met December 63, Oh What a Night, bij ons eind mei 1976 nog altijd in de top 10. Het nummer werd niet zoals gewoonlijk gezongen door Frankie Valli, want het was de drummer die de klus klaarde. Maar Valli zong uiteraard wel mee op de plaat. Wereldwijd was het hun grootste hit ooit. Albert de Smale werd op donderdag 20 mei 1976 geïnterviewd over het failliet van zijn bedrijf NV Periodica, dat de drukkerijsector van de Standaardgroep beheerde.
1: In elk geval zullen alle nodige en mogelijke maatregelen genomen worden om onder welke vorm het ook mogen zijn, maar de activiteit van de NV Periodica te kunnen voortzetten. Het gaat namelijk in de eerste plaats over de activiteit van meer dan 1000 personen die in de NV Periodica te werk gesteld zijn. En ten alle kosten, met alle mogelijke middelen, moet de werkgelegenheid van die 1000 personen gered worden.
2: Het bestaan van de Standaard, om nu maar het prestigeblad van uw groep te noemen, komt niet in het gedrang.
1: Ik zie niet in op welke wijze dat in het gedrang zou komen, indien de activiteit van Periodica onder gelijk welke vorm, om het even welke vorm, zou kunnen voortgezet worden.

Op 15 mei 1976 kwam Marva opnieuw binnen in de Vlaamse top 10. Tegenwoordig heet dat een recurrent. En ze deed dat met een liedje dat toen al aan zijn 16e week notering toe was. Rode rozen in de sneeuw verwacht je eerder rond kerstmis, maar een klein half jaar later stonden die rozen dus nog altijd in bloei. Na het nieuws neem ik je in de prehistorie mee naar week 3 van mei 1986. En dan komen onder andere Prince, Robert Long en George Michael langs. Afspraak dus over enkele minuten.

0: laatste, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Volgens Iran zijn er toch nog enkele knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk de geestelijke leider Ayatollah Khamenei. In Pakistan zijn zeker 19 doden en 70 gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een passagierstrein reed voorbij en ontspoorde voor een deel. De aanslag gebeurde in de westelijke provincie Baluchistan en is opgeëist door een groep die provincie wil afscheuren van Pakistan. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er in elk geval voldoende zitplaatsen, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
0: De Waalse voetbalderby tussen Standaar en Charleroi is op zware rellen uitgedraaid gisteravond. Standaar verloor en maakt daardoor geen kans meer op Europees voetbal. Supporters bestormden het veld en het bleef een hele tijd onrustig. Standaar-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
2: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Het weer zonnig, erg warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag pas wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
7: Sunday. De prehistorie.
8: Guy de Pre.

0: kiss. Welkom terug in de prehistorie, in de derde week van mei 1986. 40 jaar geleden dus, toen Prince scoorde met Kiss, dat hij eerst zag als een afdankertje en dat hij een andere groep had toegeschoven, tot hij in de smiezen kreeg welke hitpotentie dat Kiss wel had. En dit waren enkele nieuwsfeiten in die derde week van mei 1986. De regering sloot na een conclaaf van 5 dagen het zogenaamde Sint-Anna-akkoord af, dat al meteen werd gelekt in de pers. De stakingen bij de openbare diensten die daarop volgden en die waren begonnen bij de spoorwegen, breidden zich verder uit. In Zuid-Afrika werd de Nederlands-Belgische Helene Pastoors veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, omdat ze had deelgenomen aan de gewapende bevrijdingsstrijd van het ANC. En 40 jaar geleden keerde Staffersluis, de topzeiler uit Bredene, terug van zijn tweede geslaagde solozeilrace rond de wereld.
1: Terug naar de gouden jaren 80. Radio 2.
2: De prehistorie.

0: De film Top Gun was 40 jaar geleden een cinema blockbuster en ook de soundtrack verkocht als zoete broodjes. Daarop stond onder meer deze liefdesballade Take My Breath Away van Berlin. Het werd een grote internationale hit en het zette mee de trend voor hitsingles uit filmsoundtracks. 4 jaar geleden verscheen er een opvolger van de eerste film onder de titel Top Gun Maverick en ondertussen is Top Gun 3 in de maak, altijd nog met Tom Cruise in de hoofdrol. Heibel op donderdag 15 mei 86 in ons parlement tussen de socialist Louis Tobak en premier Wilfried Martens over het lek in de pers van het zogenaamde Sint-Anna-akkoord dat er was gekomen na een conclaaf van 5 dagen in de Sint-Anna-priorij. Dat saneringsplan van de regering Martens moest het begrotingstekort terugdringen, maar stond al in geuren en kleuren in het weekblad Knak nog voor de premier het had bekendgemaakt.
1: Waar dat van komt? Dat komt uit het begrotingsconclaaf. Daar komt dat vandaan. Uit uw kabinetten komt dat vandaan. Ja, dit komt van kabinetsleden. Die het waarschijnlijk misschien ook niet meer kunnen aanzien. En die dus het op tijd willen verspreid zien.
2: Ah, ja.
1: Daar komt dat dus vandaan. Ah. En u zou mij zeker ook nog willen beletten om het niet te gebruiken.
3: Et aussi lu Knack, n'est-ce pas? Et j'ai vu que le document avait un point qui n'est pas exact. Et que nous savons maintenant, pour cette raison maintenant, quelle est l'origine
4: de la fuite.
3: Ah oui.

Promise You Made. Het was de grootste hit van Cock Robin 4 decennia geleden, wekenlang op 1 bij ons. Het was ook het enige nummer van hen dat de Amerikaanse top 100 haalde, want de groep van Anna Lacasio en Peter Kingsbury kwam daar maar moeilijk van de grond. Het ondeugende liedje Iedereen doet het van Robert Long stond in Dutroux-tijden even op een zwarte lijst. De getalenteerde Nederlander. Het was ook het enige nummer van hen dat de Amerikaanse top 100 haalde, want de groep van Anna Lacasio en Peter Kingsbury kwam daar maar moeilijk van de grond. Het ondeugende liedje Iedereen doet het van Robert Long stond in Dutroux-tijden

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: eerste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joehoe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
4: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: De Prix.

0: Wonderful World van Sam Cooke was 40 jaar geleden te horen in een commercial voor jeans. En 22 jaar na zijn mysterieuze dood stond Sam daardoor dan eindelijk op nummer 1 bij ons. Al dateert het origineel dus wel van 1960. Staffersluis was een scheepsbouwer en zeiler uit Bredene die in 1995 om het leven kwam bij een motorongeval. Zondag 18 mei 1986 keerde Staff terug van zijn tweede solo zeilrace rond de wereld, de Whitbread Round the World Race, die hij met zijn zelfgebouwde schip Rucanor Tristar won in zijn klasse.
1: Hele moeilijke wedstrijd geweest. Ja, heel moeilijk en de competitie is zo hard geworden. En we hebben niet het normale weer gehad dat we normaal moesten hebben. Dat is moeilijk geweest, ja.
2: Je lijkt me eerder ontgoocheld dan blij.
1: Nee, ik ben heel blij. Ik ben heel blij met het resultaat, maar het is hard.
2: Maar je bent niet uitgelaten, hè? Hoe komt dat een beetje ben onder de invloed van die verwelkoming hier?
1: Ja, ik ben gepakt ervan. We zijn dat niet meer gewoon zoveel mensen samen.
2: We hebben vernomen dat het de laatste keer zou geweest zijn.
1: Ja.
2: Blijf je bij dat besluit?
1: Ja, absoluut, ja. Je moet op een zeker ogenblik moet je stoppen en de spanning wordt te hard en zeker ouderdom kun je dat moeilijker verwerken en daarom het beste dat ik stop, ja.

0: Sledgehammer door Peter Gabriel. Peter is nu 76 en hij wordt gezien als een van de meest vernieuwende artiesten van de voorbije decennia. Er was natuurlijk zijn tijd bij de groep Genesis en zijn uit 1986 daterende soloalbum So, zijn vijfde studioplaat en meteen ook zijn meest memorabele. Lucien de Kraaie was 3 decennia geleden voorzitter van het Belgisch Nationaal Verbond van Frituuristen. De geknipte figuur dus om uit te leggen hoe je perfecte frieten bakt.
1: De hoofdbestanddeel is voor te beginnen de goede aardappelen. Daarna het goede vet, dus nog altijd het oude frietvet van ons grootmoeders tijd. De frieten moeten eerlijk gebakken zijn, bruin van buiten, knapperig en van binnen een goede malse friet. Ook de aardappels moeten gesneden zijn, tamelijk dik, dus op een dikte tussen de 9 en de 10 mm. De kunst ligt in de arm van de frituurist. Hij werd op zijn schuimspaan gewaar, dus als de frieten werkelijk krokant werden. Dat is feitelijk de goede kwaliteit, zoals we het geleerd hebben van ons grootouders.

0: George Michael stond op 17 mei 1986 bij ons op nummer 2 met A Different Corner. Het was zijn tweede solo-single. A Different Corner was dedicated to a memory. George Michael zat op dat moment emotioneel erg diep vanwege het stuk lopen van een relatie. Week 3 van mei 1986 hebben we gehad en dus komen hier de 90s al aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
2: Radio 2.
3: De prehistorie.

yellow lemon tree. Peter Freudenthaler schreef een liedje over verveling. Het was een zondagmorgen en hij zat te wachten op zijn vriendin. Zijn groep Fool's Garden scoorde in eigen land een dikke nummer 1 met dat liedje dat hij Lemon Tree noemde en dat ook de rest van Europa veroverde en bij ons 30 jaar geleden zelfs nummer 2 werd. In de derde meiweek van 1996 werden 2 wetsvoorstellen ingediend om reclame op sigaretten in ons land te verbieden. In Italië werd Romano Prodi benoemd tot premier en maffiabaas Giovanni Brusca werd er gearresteerd. In Tanzania vielen honderden doden bij een ramp met een veerboot op het Victoriameer. Homo's en lesbo's protesteerden in Gent voor het kantoor van de Streekrant omdat ze weigerden om advertenties voor homo's op te nemen in hun blad. 3 decennia geleden zong de Italiaan Eros Ramazzotti dit mooie Più bella cosa. Come

0: groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
1: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
2: Balje
1: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachte ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
2: aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Terug naar de gouden jaren 90.
6: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

0: You Don't Fool Me van Queen werd door Freddie Mercury en Roger Taylor geschreven, aansluitend op de opnames van hun album Innuendo in 1991. Mercury sukkelde toen al met zijn gezondheid en hij zou in november 91 overlijden. You Don't Fool Me verscheen dus postuum op single in 1996 en stond ook op het Queen-album Made in Heaven. Drie decennia geleden waren er in ons land twee wetsvoorstellen voor een totaal verbod op reclame voor sigaretten en andere tabaksproducten. Woensdag 15 mei 1996 kwamen voor- en tegenstanders van zo'n verbod aan het woord.
1: Je gaat vroeger beginnen roken en je gaat ook meer roken. Eén voorbeeld, op 1990 rookten 60% van de 17-jarigen, in 1994 is dat 71%.
2: In Frankrijk zien wij dat dus de totale consumptie gedaald is, maar dat de consumptie bij minderjarigen is toegenomen.
1: De feiten zijn daar, 7 op 10 jongens onder de 18 hebben al gerookt.
2: Dat is zeer duidelijk dat het aanzetten tot roken voornamelijk uitgaat van familiale en sociale factoren, niet de reclame. Ik denk dat in een dalende markt wij natuurlijk elke fabrikant voor zich probeert zijn marktaandeel te verdedigen.
3: U mikt dus niet op min 18-jarigen met uw reclame?
2: Nee.

0: Mark Morrison had in 1995 drie maanden in de gevangenis doorgebracht na een akkefietje in een nachtclub. Hij besliste om zanger te worden en de song Return of the Mac bracht hem aldus van het diepste punt in zijn leven naar het hoogste. In 1997 werd de Britse zanger opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf nadat was gebleken dat hij iemand anders had betaald om in zijn plaats gemeenschapsdienst te verrichten. Morrison, geen katje om zonder handschoenen aan te pakken dus, hij is eerder deze maand 52 geworden. Het Roze Actiefront manifesteerde op woensdag 15 mei 1996 voor het kantoor van de Streekkrant in Gent, omdat dat blad weigerde om advertenties voor homo's op te nemen. Gunter Lippens van het Roze Actiefront.
1: Homo's, lesbiennes en biseksuelen gezocht om in het Gentse samen te bouwen aan een emanciperende organisatie. Naar wij weten is de Streekkrant eigenlijk de enige krant die stevast homo-advertenties weigert. En het gaat dus blijkbaar wel degelijk om homo-advertenties. De Streekkrant staat vol met sukkertjes voor relaties, voor heteroseksuele relaties. Vorige week heeft het Roze Actiefront een vijftal sukkertjes geplaatst in diverse filialen van de Streekkrant en die zijn daar telkens geweigerd. Iedereen.

2024 moest Get Ready afscheid nemen van groepslid Glenn de Gent, die in de 90s, in de tijd van deze hit, diep bij de radio langskwam om nieuwe producties van zijn platenlabel voor te stellen. Het was een sympathieke kerel die altijd klaar was voor een babbel. Roland Verloven tekende onder zijn pseudoniem voor deze hit van 30 jaar geleden. Diep dus van Get Ready. Diep hoef je niet te graven om de prehistorie te vinden, want elke zaterdag, zondag en maandag zend ik een aflevering uit. Bedankt alvast dat je vandaag luisterde. Ik wens je verder nog een hele mooie dag en ik spreek graag met je af in de volgende De Prehistorie.

0: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Nu zinderende lenteacties op de tuinmeubelcollectie. Bij Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en Temsen.
1: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
2: Soms gedragen kinderen zich...
1: Vermoeiend.
2: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
3: Met Belisol bent u altijd zeker dat uw ramen en deuren van de hoogste kwaliteit zijn, een sterk design hebben en perfect geplaatst zijn. Belisol. Altijd zeker.
4: Kom nu zondag naar het Open Deur Weekend bij Belisol Gent, Locristi, Sint-Niklaas of Oudenaarde. We nemen de tijd voor u en uw project, met advies op maat. Profiteer nu ook van kortingen tot €220 per vierkante meter. Kom langs of maak een afspraak op belisol.be. Belisol.
3: Altijd zeker.
5: Tijdens de open deurdagen van Molecule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
6: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
5: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
6: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
5: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molecule.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft afgelopen nacht zware Russische aanvallen moeten doorstaan. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er in en rond de stad zeker 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev aangevallen is met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Oekraïne.
1: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen. Ja, ze zijn helemaal van hun stuk hoor en die zijn ondertussen wel wat gewend.
0: Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland gevestigd was. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nochtans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit één centraal punt aangestuurd voor zulke interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plaatse onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er zijn weer 24 extra treinen ingelegd. Op elke gebruikelijke trein volgt er 5 minuten later al een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is eigenlijk zowat het drukste moment van de dag voor de treinen die aankomen aan de kust. Al merken we wel dat het toch wel iets rustiger is dan gisteren, met op een heel aantal treinen waar er toch nog voldoende zitplaatsen op zijn. Voor wie straks met de trein terug naar huis wil, dan blijft het toch wel druk, vooral tussen 5 en 8 uur 's avonds. Dus als je straks naar huis wil, probeer dat na 8 uur te doen.
0: Op de weg is het voorlopig wat minder druk ook dan gisteren. Volgens Iran zijn er nog 1 of 2 knelpunten die een vredesakkoord met de Verenigde Staten in de weg staan. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij was en snel aangekondigd zou worden. Maar, Pauline Lambert, dat is nog altijd niet gebeurd.
4: Nee, na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch heel wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt nu dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens Amerikaanse bronnen zou het net andersom zijn en moet Iran eerst de straat weer openen voor de blokkade wordt opgeheven. Klinkt dus als een discussiepunt. En Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran en dat was net een belangrijk punt voor de VS. Het is dus afwachten of ze eruit zullen komen.
0: Oké, dankjewel Pauline. Opnieuw is een wedstrijd tussen Standard en Charleroi helemaal ontspoord. Gisteravond verloor Standard en daarna werd het veld bestormd. Standard-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de voetbalmatch dat de sfeer gespannen was.
5: Op het moment dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden. Dan eindigt de wedstrijd. En gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren. En pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen. En dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
0: Olivier de Wilde, het is bij beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van.
6: Ja, het bondsparket en de politie van Luik zullen hun werk hebben. Hè, wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standard en Charleroi die het veld betraden krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt is moeilijk te voorspellen, maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is zeker. Hè, voor Standard ging er trouwens al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Dat er daar wellicht nog 2 of 3 bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf. Maar dat de spelers en de sportieve staf meededen aan het tumult, ja, dat speelt wel een rol in het bepalen van de strafmaat.
0: Dankjewel voor de uitleg. Erg zonnig vanmiddag. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Dit nieuws begon met een massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïnse aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de E40 van Brussel naar de kust ruim een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Oostkamp. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er ook 15 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom 10 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Daar zijn ze aan het werken.
8: Radio 2 Top 2000 quiz.
9: Kim de Vries.
10: Wegens groot succes vorige week gaan we ook vanmiddag weer namen noemen. Letterlijk, muziek met voornamen in de hoofdrol. En misschien zitten jouwe er ook wel bij.

dat is een verhaal, deze Billie Jean. Kort samengevat, een vrouw die beweert dat Michael Jackson de vader van haar kind is en daar echt heel ver in gaat. Later zou ze ook opgenomen zijn in de psychiatrie. Maar sowieso, Billie Jean is niet de enige die dat ooit beweerd heeft. Trouwens, nog een vrouw waar je beter voor oplet als ze in de buurt is, dat is deze Jolene. Voor je het weet, is er met je lief vandoor. Jolene.

0: Country-klassieker uit de jaren 70. En die Dolly Parton maar smeken en smeken. Jolene, pak mijn man niet af. Het is echt gebeurd trouwens. Hè. Een bankbediende die serieus aan het flirten was met de wederhelft van Dolly.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag? De fans zullen het zeker weten. Dolly Parton heeft naast muziek ook kleding en accessoires voor honden op de markt gebracht. Hoe heet deze hondenkledinglijn? Is dat A. Walking 9 to 5? B. Doggy Parton? Of C. Dolly's Doggies? Dat is het eerste antwoord. Hopelijk het juiste. Noteer dat al ergens dat je alle vier de vragen gehoord hebt of klik het vraag per vraag al aan via ons Radio 2 spelnieuwsbrief. Die zit op zondagochtend standaard in je mailbox als je geabonneerd bent. Of je speelt nu, zo is gewoon mee, via de Doe Mee-pagina op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Omdat je natuurlijk zo graag dat duo-ticket voor het concert van Bart Peters in de Roma wil winnen. Dat is de prijs waarvoor je meekwist vanmiddag.
2: Hey!

0: schatje nog. Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Ik hou van jou, maar het lukt niet meer, dus ik kies een andere weg. Je zal dan maar Annelies heten en het zal maar Niels de Stadsbouwer zijn die dat tegen je zegt. Dadelijk Gorky. Nee, niet met Mia vanmiddag, maar met Anja. Het gaat effectief over Anja van Avoort, zangeres uit Nederland, die zelf ook zong over die laatste dans. Heel erg meta allemaal, maar het lied doet het vooral nog altijd mega goed in onze Radio T Top 2000. Stond eind vorig jaar op 673.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
2: Kriebels in de buik. Een snellere hartslag. Fonkelende ogen.
3: Het is duidelijk. Je nadert een werf.
2: Vier samen met ons de liefde voor de bouw op Open Wervendag.
3: Trek erop uit op zondag 31 mei. En verken deze boeiende wereld met al zijn technieken, materialen en vakmanschap.
2: Welke werven in jouw buurt moet je zeker gezien hebben?
3: Ontdek het volgende week elke dag in Radio 2 Spits.
2: Je vindt alle werflocaties op openwervendag.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
4: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
4: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Oorspronkelijk ging het over Brandy. Maar in de jaren 70 was er nog een andere groep die daar een lied over had. Dus om alle verwarring te vermijden heeft Barry Manilow er dan maar Mandy van gemaakt. Mandy, ook de madame van DJ Karen Meijne trouwens. Maar daar gaat de vraag niet over.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 2.
0: Even terug naar Barry Manilow, geweldig succesvolle zanger. Maar hij is zijn carrière begonnen als pianist bij een zangeres. Bij welke zangeres was dat? A. Debbie Harry, B. Barbara Streisand of C. Bette Midler? Voilà, weer al een antwoord erbij. Je zit ondertussen al in de helft. Nog twee vragen te gaan. En als je dan straks de vier juiste antwoorden doorstuurt, maak je kans op dat duo-ticket voor het concert van Bart Peters woensdag 24 juni in de Roma in Antwerpen.
3: VRT Radio 2.
0: Allemaal goed, maar hoe stuur ik die antwoorden dan door, hoor ik jou wel denken. En wel, dat kan ofwel via onze Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox. Als trouwe abonnee krijg je die elke zondagochtend. Ofwel via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar klik je door via de Doe Mee-pagina.

0: gelukkig ook eens een man die bezongen wordt. Maar bij Lady Gaga is het jammer genoeg geen happy end. Alejandro, maar ook Fernando en Roberto. Allemaal staan ze symbool voor mislukte relaties.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: geen klassieke liefdesbrief, maar een eisenpakket met stijl. Aisha wil respect en gelijkheid. En gelijk heeft ze. Sterke madame, maar...
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 3.
0: Khaled, die Algerijnse zanger, mocht dan wel in 1996 bij ons in de Radio 2 Top 30 staan met Aisha. Maar wie heeft dit nummer geschreven? Was dat A. Jean-Jacques Goldman, B. Gilbert Bécaud of C. Gérard Lenormand? Op dit antwoord al aanklikken op de Doe Mee-pagina via het Radio 2-kanaal op VRT Max of via die supermakkelijke link in onze Radio 2 spelnieuwsbrief. Jouw gratis aangeboden. Elke zondagochtend zit die in je mailbox. Dan moet je er zelfs niet meer bij nadenken van waar zit dat nu ook alweer? Nee, hop, floept zomaar bij je mails. En dan kan je dus bijvoorbeeld dat duo-ticket voor het concert van Bart Peters proberen te winnen in de Roma binnenkort. Maar met de spelnieuwsbrief kan je ook nog andere toffe prijzen winnen. Dus bekijk dat maar eens. Radio 2-kanaal op VRT Max, daar kan je je altijd nog abonneren.

0: Als we liedjes zoeken in onze Radio 2 Top 2000 die over namen gaan, komen we natuurlijk ook bij deze van Gers Pardoel terecht en Louise, de vrouw die hem op een positieve manier veranderd heeft. Mega madame en mega hit ook. Dadelijk Mika en Grace Kelly. Elke dag telt voor twee.
1: VRT Radio 2. Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelka.
3: Dat is waar, hè?
2: Francisca Schoeters en onze stadsbader. Goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen,
7: morgen. Vlaanderen, de toekomst is hier.
8: Update beschikbaar.
7: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
8: Update voltooid.
7: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: Radio 2. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Ook elk jaar opnieuw goed voor een eervolle plaats in ons Radio 2 Top 2000. Nikita van Elton John van vorig jaar op 127 terecht.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 4.
0: We schrijven 1985, liefdesverhaal tijdens de Koude Oorlog. Verliefd worden op een grenswacht achter het ijzeren gordijn. Dan kent liefde plots wel grenzen, die van de Berlijnse muur. Maar geen paniek, het is geen geschiedenisvraag die ik voor je heb. De focus ligt ergens anders. Want niet alleen die videoclip van Nikita is legendarisch, ook de achtergrondzanger op deze single mag er zijn. Wie zong de backing vocals in? Was dat A. George Michael, B. Sting of C. Phil Collins?
1: Radio 2. Top 2000 quiz.
3: Radio 2. Doe mee.
0: En dan is het nu in rechte lijn naar dat duo-ticket voor het concert van Bart Peters in de Roma. Stuur die antwoorden door, niet vergeten, via onze Radio 2 spelnieuwsbrief of via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
3: Radio 2.
0: En Reggie mag nog eens papa punten scoren vanmiddag met Ellie. Het lied dat hij over zijn dochter maakte, samen met Jake Reese. Ja, prees hem maar.

0: De mysterieuze Louise, een van de eerste grote hits van Clouseau in 1989 en nog altijd present in onze Radio 2 Top 2000, vorig jaar op 784. Met naam en toenaam Karen Meijne, dadelijk in je radio na het nieuws kan je heerlijk verder genieten met Radio 2 Weekend. En je hoort Karen deze week ook 's avonds in Radio 2. Oh la la, want ik ga naar Valencia. Ja ja, mooie zondag nog.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

0: Radio 2. Tijdens de open deurdagen van Molekule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
0: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, als je echt wilt shoppen. Of op molekule.be.
2: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
3: Soms gedragen kinderen zich.
2: Onuitstaanbaar.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij gedacht.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Zullen we er anders samen een soort van beachparty van maken vanmiddag? Of een beetje lekker rustig? Veel zomerse muziek

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Oekraïnse hoofdstad Kiev kreeg afgelopen nacht zware aanvallen te verduren van Rusland. Iran is minder overtuigd dat er snel een vredesakkoord aankomt dan de VS. En Standard en Charleroi mogen sancties verwachten na de voetbalrellen van gisteravond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is Kiev aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa.
1: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het, als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
0: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïnse aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nochtans verwacht dat er veel mensen zouden proberen vanwege de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: Inherent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
3: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
0: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond een 30-tal reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. Iedereen werd onmiddellijk geëvacueerd. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog. Volgens Iran is er nog discussie over 1 of 2 punten van een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump gaf de voorbije uren aan dat de onderhandelingen in een laatste fase zaten en dat er snel een akkoord zou worden aangekondigd. Maar Pauline Labert, dat is nog altijd niet gebeurd.
4: Nee, want na de optimistische toon van Trump vanmorgen komt er nu vanuit Iraanse staatsmedia toch wat tegengas. Trump zei dat de straat van Hormuz opnieuw zou opengaan, zonder daar meer details bij te geven. Maar Iran zegt dat dat niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn als voor de oorlog en dat Iran ook op verschillende manieren de controle over de straat zou behouden. Iran zegt ook dat de straat van Hormuz weer open zal gaan pas als de VS een blokkade van Iraanse havens daar stopzet. Maar volgens Amerikaanse bronnen vanmorgen was het net andersom en moet Iran eerst zelf de straat weer openen voor die blokkade wordt opgeheven. Dus dat klinkt als een discussiepunt. Iraanse bronnen ontkennen ook nog steeds dat er in het akkoord dingen staan over het kernprogramma van Iran. En dat was dan ook weer een belangrijk punt voor de VS. Dus het is nog afwachten of ze eruit zullen komen.
0: Dankjewel, Pauline. Na de zware rellen in het stadion van Standard Luik gisteravond wordt vandaag de schade opgemeten. Standard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Standard-supporter Eddy Jansis was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
5: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen. Dus ja, dan weet je dat er redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus ja, dan, op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
0: Olivier de Wilde, het is bij de beide ploegen en supportersgroepen fout gelopen. Daar komen sancties van?
6: Ja, het bondsparket en de politie van Luik zullen hun werk hebben aan wat er na de match gebeurde op het veld, in de tribunes en ook op de parking zelfs. Het voorlopige bilan na een trieste voetbalavond is dat 6 mensen gearresteerd werden en 4 politieagenten gewond raakten. Zowel de hooligans van Standard en Charleroi die het veld betraden, krijgen ook een stadionverbod van minstens 2 jaar. En wat de clubs boven het hoofd hangt, is moeilijk te voorspellen. Maar dat er sancties zullen volgen, ja, dat is wel zeker. Voor Standard hing er al een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren boven het hoofd. Tel er daar dus waarschijnlijk 2 of 3 nog bij. En misschien krijgt Charleroi ook een dergelijke straf, maar dat de spelers en de sportieve staf mede deden aan het tumult, dat werd mij door het bondsparket bevestigd, zal zeker een rol spelen in het bepalen van de strafmaat.
0: Dankjewel, Olivier. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. We begonnen dit nieuws met de massale Russische aanval op Kiev. De Oekraïense hoofdstad kreeg 600 drones en bijna 100 raketten te verwerken. Rusland zegt dat het een vergelding was voor een Oekraïense aanval eerder deze week. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel Dominique. Het is 6:06. Op de E40 van Brussel naar de kust een half uur filegolven tussen Drongen en Oostkamp. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er ook 10 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de kleine Brusselse ring richting zuid is het vertragen tussen de Kruidtuin en de Kunstwettunnel. Dat komt daardoor een ongeval op de rechterrijstrook.
8: Radio 2 Weekend.
7: Karen Meijer. Een zeer fijne zondagmiddag. Ja, het is zomer, hè. Het is genieten waar je ook bent. En ik zorg voor een mooie zomerse soundtrack. Hey.

Janet Jackson en Together Again. Gisteren kreeg ik al heel wat berichtje binnen dat mensen gingen barbecuen. Maar Wim die pakt het anders aan, laat hij meteen weten in onze Radio 2-app. Die zegt, kijk eens Karen, het is het ideale weer voor mosselen. En ik kreeg een foto door van de mosselpotten die op het vuur staan. Laat het smaken, Wim. Zelf lust ik het totaal niet. Ik vind dat heel erg jammer dat ik geen mosselen lust. Want ik vind dat zo gezellig als je dan zo ja, hele gezelschappen samen aan tafel ziet zitten met die zwarte kokende potten. Zo. Ik vind dampende potten. Ik vind het heel leuk om te zien, maar helaas, zelf vind ik het niet zo lekker. Ondertussen 11-1 geworden, veel zomerse muziek dus deze middag. Bijvoorbeeld Rob de Nijs met zijn banger hart, maar ook Helena Paparizou en zelfs de Lambada ga je horen.

Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah! Work smarter.

0: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
5: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
8: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
10: Het zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betant.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
12: Goeiedag, ik ben Leon.
10: En Jon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

Muziek van eind jaren 70 deze. Patrick Hernandez en zijn Born to be Alive. Over de jaren 70 gesproken. Je weet het toch al, hè? Radio 2. Studio 100 en Radio 2, die hebben samen goed nieuws een paar weken geleden bekendgemaakt. Want ze gaan samen een musical maken. Hallo Radio 2. En de musical die gaat dus eigenlijk over de beginjaren van de nationale radio. En dan gaan we dus terug naar de jaren 70. Het is muziek die je uit die periode veel zal horen in die musical. De hoofdrollen zijn voor Peter van de Veire en hij deelt die met Chris van Tongelen. Die musical die gaat volgend jaar, volgend voorjaar in première in het nieuwe Studio 100 Theater in Hofstade zal dat zijn. Misschien wil jij er nu al bij zijn, zeker al bij zijn, dan kan je je tickets bestellen. En dat kan via het Radio 2 kanaal op VRT Max of anders ook op de website halloradio2.be. Zometeen gaan we naar Griekenland, maar eerst naar Nederland. We kloppen aan bij Yves Berendsen.

0: past toch bij het weer, hè? Helena Paparizzo en haar Mambo. Het is ondertussen 1:30 geworden op de E40 van Brussel naar de kust. 20 minuten vertragen tussen Aalter en Beernum. Op de kleine Brusselse ring richting zuid komt er ook een kwartier bij tussen IJzer en de Kunstwettunnel. Want daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Je luistert naar Radio.

Vaya con Dios. En nee, na na na. Radio 2. Straks gaan we hier bij Radio 2 weer helemaal op verzoek. Je weet het, je kan liedjes aanvragen bij DJ Caroline. Maar je kan dat eigenlijk nu alvast even laten weten. Wie heeft er bijvoorbeeld dit weekend jouw schouders ingesmeerd? Wie heeft de barbecue aangestoken? Of wie heeft dat lekkere wijntje uitgeschonken? Wie heeft er, en ik heb vandaag de bewijzen gezien dat er heel veel mensen aan het mosselen eten zijn, wie heeft er de mosselen gekuist? Ik zeg maar wat. Misschien verdient die persoon wel een lekker liedje, lekker zomersplaatje vandaag. Je kan dat nu gerust aanvragen. Als je nu toch in je luie strandstoel zit, stuur even een berichtje via onze Radio 2-app of via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Vertel even welk liedje je wil horen, voor wie en waarom. En dan zorgt DJ Caroline daar allemaal voor straks. Ze gaat je zelfs laten weten hoe laat je liedje op de radio komt. Tof toch, hè? Dus stuur het even door via VRT Max, die reageerknop, of via onze Radio 2-app. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? En dan komt dat helemaal goed. Zoiets moois kan...

0: Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, Martins WK.
3: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: kan vanavond, hè, met een beetje langer te dansen. Het is zondag, maar morgen Pinkstermaandag, dus veel mensen hoeven niet te werken. Die barge en the rhythm of the night. Het is 13:30, er komen veel verzoekjes binnen, dat is heel fijn, laat die maar komen. Hè. Hoezo verzoekjes? Zet je net de radio aan en denk je, kan ik een plaatje aanvragen? Ja, dat kan elke zondag trouwens hier bij Radio 2. Laat even weten welk liedje je wil horen, voor wie en waarom. Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn, iemand heeft je dit weekend een heerlijke barbecue schotel voorgeschoteld of heeft wat gewerkt in de tuin of misschien aan de kinderen, die kunnen misschien ook eens een berichtje sturen. Een van je familieleden heeft zich helemaal suf geblazen met van die opblaasdingen op het zwembad te gooien. Laat maar van je horen. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? Stuur het even door en dan brengt DJ Caroline dat straks allemaal in orde. Hoe kan je dat doorsturen? Via onze Radio 2 app of via VRT Max. Even doorklikken op die reageerknop en dan komen al die verzoekjes hier in de studio terecht.
1: Radio 2 Weekend. Karen.

was het druk, hè? Dit weekend, ah ja. Iedereen wil met een blinkende auto door de zon kunnen rijden. Je hoort de Missy Elliott en Christina Aguilera. En dit is Camille.

0: is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Herent in de buurt van Leuven is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, zegt Julie Plevoets van het parket.
1: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
0: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er 4 doden gevallen en meer dan 80 gewonden. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman vanuit Odessa in Oekraïne.
2: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op alle mogelijke infrastructuur. Dus de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters, zonder onderscheid. Het lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. En ik zeg het als ik met de mensen ginder praat, zoals vanmorgen, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend. Dus dat toont inderdaad aan dat het gewoon een heel losgeslagen houding was van Rusland vannacht.
0: Volgens Rusland gaat het om een vergelding voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet wordt door Rusland. Oekraïne zegt dat het in het gebouw een drone-eenheid van Rusland had gezien. De voorbije nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was nogthans verwacht dat er veel mensen zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
3: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
0: Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer, woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel Dominique. Op de kleine Brusselsring richting zuid is het 10 minuten vertragen tussen de Kruidtuin en de Kunstwettunnel. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. De andere vertragingen die zijn wat kleiner.

Bij 31 graden buiten denk ik dat er velen het toch graag zouden doen. Onze clothes off taken. Hè? We gaan het lekkere zomers houden met DJ Licious en Milo. Dit is Forever Young.

Geef toe, dat is toch heerlijk als je dit soort weer hebt en dan buiten kijkt. Of ja, buiten kijkt. Je zit waarschijnlijk buiten. Ja, tenzij je natuurlijk niet zo goed tegen de zon kan. Want we zouden dat bijna vergeten. Er zijn ook mensen die helemaal niet houden van het hele warme weer. Die zijn er ook, hè. Het is 13 minuten over 2. Ik hoop dat je een fijne zondagmiddag hebt en dat je lekker kan genieten van dit verlengde weekend. Want ook morgen is het een feestdag. Dit is Nathaniel Radcliffe en I Need Never Get Old.

I need it so bad. I mean it to me. I need it so bad.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: sterkste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
3: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
2: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
3: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
1: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Het is Bol-tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
6: Go Yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor 2.

Voilà, hier heb je de sleutels. Zong Gérard en Le Normand. Straks muziek van Alcazar, Roxy Dekker. En als je nog een verzoekje hebt, dan mag je dat ook nog altijd doorsturen. Het is voor straks tussen 6 en 9. Welk liedje wil je horen? Voor wie en waarom? Laat het zomerse liedjes zijn, dat is plezant. Misschien heb je met iemand vandaag, dit weekend een heel tof weekend gehad en wil je die mensen daarvoor bedanken. Dan kan dat gewoon door een liedje aan te vragen op de radio. Stuur je berichtje maar door via onze Radio 2-app. Of het kan ook gewoon via VRT Max, die reageerknop op ons Radio 2-kanaal. En dan komt dat heel

0: Bizarre en een sexual guarantee. Het is ondertussen 2:30. Goed nieuws, er zijn geen problemen op de weg. Het gaat overal lekker vlotjes.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En we gaan even terug naar de zomer in de jaren 80. Dit werd toen massaal gedanst, hè, weet je nog wel. Kaoma en de Lamba.

Fijn om dat nog eens terug te horen. Laat Gerda ons weten via de Radio 2 app. Ah, dat vond ik ook. Kaoma en de Lambada. Dichter bij huis nu. We kloppen aan bij Jeremy Vrielink.

0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
1: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
2: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
0: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
1: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
0: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik dat nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker daar.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Ken dit? KBC beweegt met je mee.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
9: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

Dua Lipa samen met Pierre de Mare en These Walls. Daarover ging het. Ja, we hebben lekkere, veel zomerse muziek. Krijgen ook hele toffe berichtjes binnen in onze Radio 2-app. Veel eten, heb ik al gezien. En het zijn echt niet alleen mosselen, want zo begon de middag eigenlijk met heel veel mensen die foto's aan het doorsturen waren over mosselen. Maar ondertussen is het al geëvolueerd naar garnalenkroketten, naar pizza's, naar ijsjes. Enfin, er komt heel veel binnen.

0: Dr. Andre en zijn Mysterious Girl. We weten nog altijd niet wie het is en na al die jaren.
1: Elke dag tot voor twee, VRT Radio 2.
0: Deze zomerse temperaturen doet je misschien ook een klein beetje denken aan de festivals. Vroeger regende het wel eens vaak op festivals met al die moddertoestanden. Maar hey, daar trokken we ons niks van aan toen, hè. En misschien heb je deze man wel ooit op een of ander Belgisch podium zien staan. Lenny Kravitz en Are You Gonna Go?

Are You Gonna Go My Way? Misschien wel richting het concert van Zucchero. Want die komt volgende zaterdag, 30 mei, komt die naar de Lotto Arena. Als je nu gaat even surfen naar VRT Max, naar het Radio 2-kanaal, zie je daar bij Doumé een foto staan van Zucchero. En dan kan je tickets winnen voor het concert. Dus veel succes, zou ik zeggen.

Trucero samen met Randy Crawford en het mooie Diamante. Zal ik er eens voor zorgen dat je het misschien nog een klein beetje warmer krijgt? Door die armen in de lucht te steken en gewoon vrolijk mee te klappen op deze Opus en Life is Life.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubeelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Als ik ze zeg dat ik volgend uur onder andere muziek heb van Shakira, dan weet je dat het echt volop zomer is. Zometeen dus naar het nieuws van 3.

0: is 3 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Woningen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Schepen voor Financiën, Luc Spieses.
1: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar wordt er dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
0: Verschillende Europese leiders reageren ontzet op de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. De stad werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daarbij zou ook een ultrasnelle Oreshnik-raket gebruikt zijn. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, noemt de aanval meedogenloos en gericht tegen burgers. Ook de Duitse bondskanselier Merz en de Franse president Macron veroordelen de aanval scherp en spreken van een escalatie. En ook de Italiaanse eerste minister Meloni schuwt de zware woorden niet in haar veroordeling. In de Turkse hoofdstad Ankara is de politie binnengevallen in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. De leider van de CHP, Özgür Özel, was donderdag door een rechtbank afgezet met het argument dat zijn verkiezing tot partijleider onwettig was. Door die uitspraak werd de voormalige partijleider Kemal Kılıçdaroğlu voorlopig in zijn functie hersteld. Özel had zich daarop met zijn getrouwen verschanst in het partijhoofdkwartier. Daar is de politie nu dus met geweld binnengevallen om Özel en zijn getrouwen te verdrijven. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaar-Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quintin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van stadionverboden verlengd. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag krijgen we wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Dominique. Ondertussen bijna 3:03. Klein beetje vertraging op de E40 naar de kust. Oh nee, ze zeggen net dat alle problemen van de baan zijn. Des te beter.
3: Radio 2. Radio 2 Weekend.
2: Goedemiddag.
4: WRT Radio 2.
2: Ja, soms mag het toch ook eens meezitten op de weg. En het zit ook mee in je radio. En kijk eens wat een mooi liedje er nu aankomt. Torn, dit is Natalie en Broglia.

Sinds een tijdje heeft ze trouwens een nieuwe single uit. Die heet Upside Down. Deze Natalie Imbruglia. We gaan naar Zootopia. En daar komen we bij Shakira terecht. Dit is haar nieuwste grote hit. Dit

van bij ons. Meer muziek van bij ons trouwens elke dag, hè, bij Radio 2 van maandag tot donderdag in Radio 2. Oh la la. Normaal met Kim de Brie, maar die vertrekt morgen naar Valencia. Dus ik spring een weekje in voor haar. Met veel plezier trouwens. Geniet ervan, hè, Kim.

0: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs. Dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
6: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slotakkoord.
6: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: 22 and I still haven't found what I'm looking for. Jelle Kleijmans, die heeft het wel gevonden. Een mooi huis, een goed huis, een tof huis waar hij graag woont. Bewijs daarvan leverde hij vanochtend bij Anja Daams in de podcast Als de Muren Konden Praten. Jelle die woont in het centrum van Antwerpen. Ongeveer 1,5 jaar geleden verhuisde hij van het ene huis in de straat naar het andere. De reden? Eigenlijk een garage en genoeg plaats voor al zijn instrumenten. Boys and their toys natuurlijk. Zijn woning werd prachtig verbouwd. Al zorgt dat vooral de buitenkant toch wel voor wat vervelende meningen.
1: Dit is een architectenwoning. Het is getekend door Jo Crepin. Dus toen ik mijn architect de vraag stelde om hier wat dingen te tekenen, die waren echt stom verbaasd.
2: Het huis is ooit gemaakt.
1: Door Jo Crepin. Het grappige is, ik doe altijd de test met mensen als we in de straat zijn. Die weten niet waar ik woon. En ik laat hen kijken in de straat en zeg, toon mij nu eens het lelijkste huis van de straat. Wat vind jij nu het lelijkste huis van de straat? En 9 op 10 wijzen die mijn huis aan. Maar wat zegt Koen Wouters daar dan over?
2: Geen flauw idee.
1: Het zit van binnen.
0: Inderdaad, Jelle. Dat is ook. Ik vind dat zo'n tof kerel. Jelle blijkt trouwens ook een echte verzamelaar te zijn. Schilderijen, allemaal met een verhaal. Ze hangen nog niet allemaal aan de muur. Er is ook één schilderij dat ontbreekt. Dat staat al jaren te wachten in een veilinghuis. En waarom dat kunstwerk nu niet in zijn huis geraakt, dat hoor je allemaal in de podcast Als de Muren Konden Praten. Je kan hem beluisteren op VRT Max. Veel plezier ermee trouwens. Elke dag telt voor twee. Nog meer afleveringen van Als de Muren Konden Praten vind je trouwens op het Radio 2-kanaal op VRT Max.

0: Alphabeat en Fascination. 3:30 op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is in de Beverentunnel de rechte rijstrook afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Toch echt zo'n voetballiedje, hè, waarop je je lekker kan uitleven. Shumba Wamba en Thump Thumping.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Het is Bolt Eendaagse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.

52's and her love shack. Dat was toch altijd een zotte band op het podium. En dit is dan weer een hele toffe meneer op het podium. Met Måneskin was het ook wel een beetje een zotte bende. Maar ondertussen staat hij zijn mannetje helemaal alleen, helemaal solo. Hè? The first time. Dit is Damiano David.

Dat moet daar altijd zo plezant zijn met kerstmis. Die hele familie daar zingen rond de kerstboom. Lijkt me heel tof. The Coors and Breathless. En deze grote hit mocht niet ontbreken vandaag. Stan van Samang, een ster. Ja.

van Samang en zijn ster. En daarmee zit deze Radio 2 Weekend erop. Maak er nog een hele fijne zondag van. Zometeen is Michael met de beste weekendtips. En ik laat je met deze vrolijke. Ah, je was al bezig met dansen? Heel goed. Dit is Los Del Rio en de Macarena. Heel graag tot morgen. Tot oh la la.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Yeah.
1: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
10: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
12: Ah, het is zondag, de leukste dag van de week, want de zon is erbij en ik heb leuke dingen om in jouw agenda te duwen natuurlijk. We gaan erin vliegen, zometeen naar het nieuws van 4.
13: Elke dag, telk voor 2.
14: Het is 4 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
15: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is. Maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
14: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een woning beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur van de woning. Er zijn ook verschillende hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Ons land veroordeelt de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Prevo op X. Kiev werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Daar zou ook een Oreshnik-raket bij geweest zijn. Dat is een supersnelle raket die meer schade veroorzaakt en moeilijker te onderscheppen is. Prevo noemt het gebruik van die raket een verontrustend signaal. Hij zegt dat België samenwerkt met andere landen om de Oekraïnse luchtverdediging te versterken. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het is al de 2e dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. Vorig weekend verloor een man het leven na een haaienaanval voor de kust van Perth. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sizo Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets tegen de Tsjech Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. Erg zonnig vanmiddag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wat meer wolken en een paar graden minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
12: Oké, dankjewel Dominique. Intussen 3 over 4. Goedemiddag. Toch nog even de weg op, want door een ongeval is op de E40 van Brussel naar Gent de afrit Aalst versperd op dit moment.
16: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: Radio 2 Weekendwijzer.
10: Michael Joosens.
12: En pak vooral die agenda er maar bij, want we gaan zometeen naar het zeetje. Niet voor een goede pot mosselen, wel voor prachtige boten. Dat is voor zometeen.

bijna een dikke maand. En dan komt ze natuurlijk naar ons land, Katy Perry. Op 27 juni op Werchter Boutique gaat ze daar spelen. En trouwens, net even gekeken voor jou. Goed nieuws, want ja... Er zijn nog kaarten, je weet wat jou te doen staat, hè? Radio 2. Trouwens, een zeer goede middag. 4:07. Het is een druk weekend. Alhoewel, qua files valt het best wel mee. Maar heel wat mensen onderweg naar de zee. Of straks op de terugweg van de zee natuurlijk. Met hopelijk zo weinig mogelijk files. Laat ons dat vooral even zo houden. En ook ja, de komende dagen prachtig zomersweer mogen we verwachten. En ja, het is het moment om jouw agenda er weer bij te pakken. Tot 6:00 met Radio 2 Weekendwijzer. Want ik heb weer een pak leuke dingen om in jouw agenda te duwen. Zometeen al gaan we naar het Zeetje richting Oostende. Niet voor een pot mosselen natuur, maar wel voor prachtige boten. Dat wil je absoluut gezien hebben vanaf volgende week donderdag. Dat is voor zo, na Amelia.

0: krijg er een berichtje van Tanja uit Blankenbergen. Die stuurt, ik ben blij dat ik aan de zee woon. Want ja, het is toch net ietsje te warm voor mij in dat binnenland. Zo 30 graden en meer. Ja, als het echt super warm is, dan is de zee altijd een strak plan, hè. Het is natuurlijk ook gewoon gezellig om eens richting de zee te gaan voor een goede pot mosselen of voor prachtige schepen. Als je daar fan van bent, dan moet je vooral vanaf donderdag eens richting Oostende afzakken. Want ook dit jaar is er weer Oostende voor anker met onder andere Niels Doet van organisatie. Niels, een goeiemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Niels, ben er ooit eens geweest, Oostende voor anker? Dat is echt prachtig om te zien, al die geweldige schepen natuurlijk. Maar de vraag die ik mij toen stelde was, kunnen we ook zelf eens meevaren met die schepen daar zo?
1: Ja, absoluut. Dat is inderdaad een optie die sinds de voorbije jaren is mogelijk gemaakt. Dus we hebben dit weekend, eigenlijk volgend weekend natuurlijk, we starten op donderdag, 4 schepen die op zee varen. Dat is een Jantje, een 2-mastschip. Dan hebben we de Milpad, dat is een Frans schip, maar een iets kleiner model. En dan hebben we nog 2 echt mastodonten van schepen, 3-masters, die eigenlijk de Morgenster en de Artemis die eigenlijk uitvaren. Dat zijn magnifiek mooie schepen.
0: Ja, maar dat zijn echt unieke schepen. Niels, in die zin, dat zijn echt van die schepen zoals we ze kennen van de piratenfilms, hè? Van Pirates of the Caribbean, dat soort dingen zo,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, inderdaad. En zelfs een van de schepen zal misschien sommige mensen echt het belletje rinken. Le Français ligt ook aan de Cruise Sky, is ook te bezichtigen. En dat is eigenlijk een schip die traditioneel gebruikt werd voor inderdaad meerdere films die rond de piraterij draaien. En ja, mensen die toch echt wel doen weg.
0: Ja, dus als we langskomen kunnen we toch een klein beetje Captain Jack Sparrow zijn in Oostende, die ons dat kan bij jullie vallen.
1: Zeg,
0: een pak schepen, die kan je nu vooral ontdekken natuurlijk op oostendevooranker.be. Nu, naar welk schip kijk je zelf het meeste uit, Niels?
1: Voor mij, dat toch misschien de Milpad. Het is wat een atypisch schip om te omschrijven, maar allee, de mensen zijn zo bezield die daarmee varen. Die hebben zoveel gesprekken en anekdotes te vertellen. Doen dat ook fantastisch goed. En het schip zelf leeft op vandaag nog echt. Dus ik vind het wel heel mooi dat hij er dit jaar bij is.
0: Ja, wat was de naam nu weer?
1: De Milpad.
0: De Milpad?
1: Milpad, ja, inderdaad.
0: Oké, kijk, gaan we vooral even opzoeken op de site. Zeg, en is het ook toegankelijk voor kinderen, Niels? Want ja, ik kan me wel inbeelden dat die jonge gasten zo graag op die schepen rondlopen. Mag dat ook, of is dat niet voorzien?
1: Ja, absoluut. Okay. Het evenement zelf, Oostende voor anker, is volledig gratis. Dus zowel voor gezinnen als voor koppels, iedereen is natuurlijk welkom. Maar voor kinderen hebben we nog een extraatje. En dat heet het Maritiem Paspoort. En dan hebben we eigenlijk 10 doelopdrachten voor kinderen die een gezin doet. En dan krijg je op basis van die 10 opdrachten dat je hebt uitgevoerd, krijg je dan eigenlijk een leuk maritiem paspoort mee naar huis.
0: Allee, kijk.
1: Dat is wel betalend. Dat is dan een €3 dat je betaalt ter plaatse in de infostand. Maar dan krijg je ook wel van alles ervoor in ruil. En dan heb je het volledige evenement ook wel beleefd.
0: Allee, voilà, kijk. Maar de toegang is wel gratis. En Niels, als je langs wil gaan vanaf donderdag, je kan gewoon gratis binnenlopen daar. Even gaan opzoeken. Oostendevooranker.be. Goed, Niels. Ik wens jou fantastisch weer toe. Maar dat gaat wel lukken als ik de weerkaarten heb bekeken. Dus
1: dat lukt gaat volledig.
0: Daar weer de moeite worden.
1: Een herhaling voor dit jaar. Dus een herhaling van dit weekend inderdaad tegemoet. Dus
0: voilà.
1: Dat is niet helemaal
0: fit. Absoluut. Voilà. Niels, veel bezoekers verwacht. En geniet ook nog van je zondag. Salut.
1: Dank u wel, Michael.

0: Peter.
1: En ooit slaapt ze misschien een nachtje door.
0: Ja, die overlaat zijn kleinkinderen niet met cadeaus. Dat kan jij wel doen. Of je kan er ook een song voor schrijven natuurlijk. Daar hebben ze later dan ook iets aan. En Bart Peters kan dat toch echt als de beste. En dan krijg je deze geweldige song voor zijn kleindochter. De bevalligste. De collega's uit de regio's die hebben ook wat zonnige tips bij elkaar gezocht voor volgende week om in jouw agenda te duwen. Dat is voor zometeen binnen 1 minuut.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Home again.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat! Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
9: Radio 2.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Ja, we deden het ook straf hoor, 39 jaar geleden in onze Radio 2 Top 30. Redbox for America, zometeen dan jouw nummer 4 uit onze huidige Radio 2 Top 30 van gisteren. Alex Warren en Fever Dream stond daar dus op 4, krijg je zometeen. Maar eerst eens even horen welke zonnige tips de collega's uit de regio's voor jou hebben gezocht voor volgende week.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Hey, dag Wouter. Welke tips heb jij voor deze week in Oost-Vlaanderen?
3: Michael, kermissen genoeg dit lange weekend, maar ook veel gewone missen. Want Pinksteren is en blijft een kerkelijke feestdag natuurlijk. En daarom houden ze morgen in Heldergem bij Haaltert een mis in het dialect. En nog geen kleintje ook. Van 10 tot 1 zie ik op de planning. 3 uur aan een stuk. En achteraf begint de Cornelius-omgang. Van de kerk naar de kapel, want aan de Heimolenkapel in Sint-Niklaas is er morgen een kapellekesloop 17 kilometer lang. En dat is geen toeval, want die kapel werd gebouwd door 17 soldaten uit de buurt die allemaal veilig terugkeerden van het front. Dus smeer je kuiten en tel af naar de start morgenochtend om 11 uur. En in Geraardsbergen kijken ze al uit naar volgende vrijdag. Dan begint daar het Foodtruck Festival Smaak. Domein de Gavers krijgt de allures van een groot openluchtfestival met uiteraard veel lekkers om te eten, maar ook goede muziek, want de DJ speelt hippe beats, goede rock'n'roll en alles daartussenin. En voor je kinderen staat er heel wat leuk tijdverdrijf klaar. Smaak begint vrijdag om 5 uur.
4: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Voilà, dat is weer de moeite. En dit is ook altijd de moeite natuurlijk. Jouw nummer 4 uit onze Radio 2 Top 30 van gisteren. Alex Warren, Fever.

om te zien in de app van Radio 2. De barbecues die zijn in afslag op dit moment. Onder andere Jonas uit Geel, Sophie uit Deurne. En even kijken, Erik uit Westende zijn op dit moment in volle voorbereiding voor de barbecue straks. Met de geweldige muziek op Radio 2 natuurlijk. Hè. En de man die altijd factor 50 in zijn stem heeft, dat is onze Bart KL natuurlijk. Hè. Even een drankje doen richting Zanzibar.

0: Zanzibar te gaan. Want vanavond staat hij op Ruiterkermis in de Waasmunster, deze Bart KL. En zo gaat dat maar door en door en door. Want ja, die zomeragenda van hem zit bomvol. Dus ja, kansen genoeg om hem nog wel eens live te gaan zien natuurlijk, hè, de komende weken. Intussen de weg op 4:30. Zeer goedemiddag. Door een ongeval is op de E40 van Brussel naar Gent de afrit Aalst versperd op dit moment.
1: Je luistert naar Radio.

0: prachtig berichtje van Sophie in de app. Van Radio 2. We zijn op dit moment onderweg van de zee terug naar huis met Radio 2. Je moet dat hier zien, Michael. Er is een serieuze luchtgitaar gespeeld. Ja, ook een portie zweet erbij natuurlijk, want ja, meer dan 30 graden, dan krijg je dat natuurlijk in de nek. En my Sharona. Morgen is het maandag, Pinkstermaandag. Hopelijk voor jou een feestdag, want 25 mei dan hoef je niet te werken. En ik heb volgens mij echt de ideale uitstap voor morgen om eens richting Leuven te gaan, naar Museum M in Leuven. Daar is morgen het voorleesfestival. Het morgen een van de warmste en, vind ik persoonlijk, mooiste stemmen van ons land. Die leest daar morgen gratis voor. Wie dat dan? Dat is voor zo.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2. Radio 2.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijft kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Radio 2.

0: Vandaag nog zondag, maar morgen vooral maandag natuurlijk. Hè. En niet alleen op de radio, morgen maandag straks vanaf 6 uur met onze Caroline de Becker. En denk je, ja, ik ken iemand die een goede plaat verdient. Ah wel, dan mag je die blijven doorsturen natuurlijk. Hè. In de app van Radio 2 gaat ons Caroline daar straks wel mee aan de slag. Maar goed, morgen vooral 25 mei. Een Pinkstermaandag, hopelijk een feestdag voor jou, maar niet voor acteur en voorlezer Warre Borgmans. Want hij gaat voorlezen op het Voorleesfestival in Museum M. In Leuven morgen gaat dat gebeuren. Warre, een goede namiddag.
1: Goedemiddag, Michael. Het is wel feest voor mij, hoor. Als ik mag voorlezen, is het voor mij altijd feest.
0: Ah, kijk. Ik wou net zeggen, voilà. Want ja, morgen kunnen we dus genieten van die warme, prachtige stem van jou. Dat is op zich altijd leuk.
1: Ja, dank u.
0: Maar goed, wat ga je uitspoken morgen in Museum M in Leuven?
1: Wel, ik lees al jaren, ondertussen al denk ik voor het 22e jaar op rij, de geluidshuisverhalen, de heerlijke hoorspelen. Dat zijn sprookjes met een cd bij, maar je kunt het uiteraard ook streamen hè, de laatste jaren. En die zijn geschreven door Koen van Deun. Wij gaan dat trouwens samen doen morgen, hè, Koen van Deun en ik. Want hij gaat ook zijn computertje bedienen, want af en toe moeten er geluidjes gemaakt worden
0: bij die
1: vertelling. Mm-hmm. Dus het wordt een totaal spektakeltje.
0: Super, maar in de eerste instantie bedoeld voor kinderen, maar zijn de mama's en de papa's dan ook welkom morgen?
1: Uiteraard, zeer welkom. En dat zou heel leuk zijn als er mama's en papa's meekomen, want we maken natuurlijk inderdaad ook allemaal grapjes in de zin van, is dat bij u thuis ook zo? Ja, maar ik zal het ook eens aan uw ouders vragen, enzovoort, enzovoort. Dus, iedereen. Werkelijk iedereen. Want het is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, het is de bedoeling dat mama's en papa's, of wie het ook zij, dat die diezelfde verhaaltjes de dag daarna of ook nog eens verder vertellen.
0: Ja,
1: want
0: tuurlijk.
1: We hebben dat Warre Borgmans nu zien doen. Dat kunnen wij ook. En ik denk ook dat ze dat ook kunnen. Dus Nee, maar het is wel een fantastisch initiatief natuurlijk van Museum M om zo'n voorleesfestival te organiseren. Ja. Heel fijn.
0: Het is ook wel bijzonder, want ik had gelezen waar mensen die niet goed horen of hardhorig zijn, of misschien ook doof, die kunnen ook meegenieten van jouw verhalen morgen live. Want alle lezingen worden ook blijkbaar simultaan vertaald door tolken van de Vlaamse gebarentaal. Dus zij kunnen ook genieten van die prachtige verhalen van jou.
1: Ja.
0: Maar waarom vind je het eigenlijk belangrijk om voor te lezen voor de jeugd? Waarom vind je dat belangrijk om dat nog mee te geven, de dag van vandaag zo?
1: Ik vind het belangrijk dat de jeugd of jonge kinderen in de taal gezogen worden eigenlijk. En via verhaaltjes, via spannende verhaaltjes of ontroerende of humoristische of romantische verhaaltjes, waarom niet, is dat eigenlijk ideaal. Omdat verhaaltjes zijn toch altijd meestal een beetje spannend. Er is altijd, er loopt altijd iets mis van hoe gaan we dat oplossen. Er komen altijd hele, zeker in deze verhaaltjes, hele vreemde figuren in die de boel helemaal in het honderd laat lopen. En toch komt het, zoals het in een goed verhaaltje hoort, ook altijd goed. Er is ook altijd een begeleidend boekje. Dus kinderen kunnen ofwel daarna dat gaan opzoeken als ze ervan genoten hebben of iets zouden gemist hebben of zo. Dus dat het één is gekoppeld aan het andere. Het sleurt elkaar allemaal een beetje mee. Dus ik denk dat het een hele aangename manier is, of nog eens een aangename manier, een variatie op een thema, om een sprookje of een verhaaltje te leren kennen.
0: Voilà, kijk. En morgen kunnen wij dus gaan genieten van die prachtige, geanimeerde stem van jou. Om 2:30 ga je eraan beginnen, tot 3:15 dus.
1: Ja,
0: in,
1: zo is het.
0: Museum M in Leuven. Toegang is gratis, dus absoluut de moeite om eens te gaan kijken.
1: Ja, en je pikt, als je niet voor mij komt, je kunt nog van alle andere dingen meepikken. Dus je moet maar eens op de website van het Voorleesfestival gaan kijken. En misschien vind je wel iets nog aantrekkelijker.
0: Warre, dankjewel. Geniet van jouw zondag ook nog en goed voorlezen morgen.
1: Michael, dankjewel.

Chaperone. En good luck, babe. En alsof het nog niet warm genoeg is. Johan Terrein speelt volgende week donderdag samen met de seksuologe Rika Ponet. Een voorstelling waarbij ze 5 bekende erotische scènes uit de film- en de televisiewereld gaan bespreken. Samen met jou. Dat gaat door in Antwerpen. Ik ben daar nu al zeer benieuwd naar. En hij gaat het uitleggen zo meteen.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: Stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Ik geef toch maar een XL.
10: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
11: Ja, zometeen is de kans groot dat je met wat vapeurs gaat zitten. Dat is niet mijn schuld, wel die van Johan Terrein. En hij legt het uit aan jou zometeen na 5 uur. Maar het gaat de moeite zijn, hoor.
12: Elke dag, telk voor twee.
13: Het is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Het blijft afwachten of de Verenigde Staten en Israël een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Maar Roel Pellemans, is dat nog altijd zo?
14: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen zo pas toch een beetje getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten laten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als de minister Rubio hadden eerder doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en daarin geleidelijk de blokkade van Hormuz op te heffen. Twistpunt is zeker het atoomprogramma van Iran. Excuseer. Dat is een breekpunt voor Trump. En dat thema kan in die 60 dagen ook verder onderhandeld worden. Maar voorlopig is er dus geen akkoord en verandert er op het terrein helemaal niks.
13: Dankjewel, Roel. Intussen duurt het geweld in Libanon voort. Bij een aanval van Israël op een dorp in het zuiden van het land zijn 11 mensen omgekomen. Ook in Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese landen daarover?
15: Bij ons zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzettelijke aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
13: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele middag onrustig. De aanleiding is een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gülşah Ercetin in Turkije, waarom gebeurde die inval?
1: En dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproerpolitie dus traangas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
13: Dankjewel, Gülşah. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in heel het land vernieuwen. Maar dat ligt moeilijk, zegt hij.
9: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
13: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent trof het slachtoffer aan bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Cantin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en streng bestraft. De federale regering heeft de sancties voor het voetbalgeweld al strenger gemaakt en de duur van stadionverboden verlengd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Pollevliet. De eindzege in de Vierdaagse van Duinkerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Berghs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berghs verloor in 3 sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomas Mahac, 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken, maar iets minder warm, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er is nog veel onduidelijkheid over een mogelijke doorbraak in de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog daar te stoppen. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar daar is intussen onduidelijkheid over. Meer op vrtnieuws.be.
11: Dankjewel. 6:05. Even de weg op. Door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg. De hinder gaat er ook nog een hele tijd duren. Je moet ook omrijden via de afrit Jabeke. En op de A19 van Kortrijk naar Ieper is in Wervik door een brandend voertuig 1 rijstrook dicht.
16: Radio 2 Weekendwijzer.
17: Michael Josens.

0: Ik heb jou verwittigd. Je gaat vapeurs krijgen. En dat is eigenlijk niet mijn schuld en ook niet de schuld van de warmte op dit moment.
1: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.
0: Dat is wel de schuld van presentator en theatermaker Johan Terrein. Johan, een goedemiddag.
2: Dank u wel.
0: Johan, volgende week donderdag 28 mei is het in het Zuiderpershuis te doen in Antwerpen voor wat opvliegers. En daar ben jij mee verantwoordelijk voor, samen met seksuologe Rika Ponnet. Leg eens uit, wat gaat daar gebeuren, Johan?
2: We gaan een live show brengen van Seks verandert alles, onze podcast. Waarin we eigenlijk een vijftal seksscènes gaan bekijken uit de cinema en uit de tv-reeksen. En we gaan eigenlijk een beetje op zoek naar een antwoord op de vraag, is dat nu inspirerend wat Hollywood ons voorschotelt of beperkt dat eerder wat er gebeurt tussen de lakens? Dat blijft natuurlijk een beladen thema, seksualiteit. We denken dat we seksueel bevrijd zijn, maar wist je, Michael, dat er sinds 2000 alsmaar minder seksscènes in de cinema te zien zijn?
0: Okay.
2: Dat is met 40% gedaald. Dat is eigenlijk ontzettend veel. Hè?
0: Ja.
2: Dus vooral in actiefilms, hè, waar je vroeger ging voor de explosies en dan voor de bedscènes. Eerst boom en dan boom boom. Dan krijg je nu eigenlijk alleen nog maar de explosies te zien.
0: Ja, ja, okay.
2: Dus ja, dat is toch wel een soort verpreutsing aan de gang.
0: Mm-hmm.
2: Dus we gaan dat een beetje onder de loep nemen. En we gaan ook vooral kijken naar welke verlangen spelen hier. En wat zegt dat eigenlijk over die relatie? Want dat is natuurlijk de rol die seksuoloog Rika Ponnet in gaat vullen. En we gaan eigenlijk dieper kijken dan alleen maar... zeg maar de standjes die getoond worden, maar eigenlijk kijken van oké, welke menselijke behoeften, verlangens, relatiedynamieken schuilen daaronder.
0: Ja, het is ook redelijk taboe doorbrekend, vind ik, die show, dus heel tof. Pik er zo eens één scène uit, Johan, die jullie gaan bespreken?
2: Oh, we gaan bijvoorbeeld de klassieker Eyes Wide Shut doen van Stanley Kubrick. Een film die echt gaat over verlangen. Het gaat over een koppel dat zijn gespeeld door Tom Cruise en Nicole Kidman. Dus de laatste film van Kubrick. Die op een avond biecht eigenlijk het personage van Nicole Kidman op dat ze wel eens fantaseert over andere mannen. En dat maakt dan weer het personage van Tom Cruise zo onzeker.
0: Mm-hmm.
2: Dat hij de nacht intrekt en eigenlijk op de meest wilde plekken eigenlijk in New York terechtkomt. Op orgieën, maar ook... Enfin, maar hij ontdekt eigenlijk dat het ding in heel die film, dat hij eigenlijk wel op zoek kan gaan naar een soort van invulling van al zijn verlangens, maar dat hij toch nog altijd gewoon het liefst van al bij de vrouw in bed ligt.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, ja, interessant. En het publiek mag dan ook mee participeren, mag mee nadenken, mag mee in interactie gaan met jullie donderdag? Of hoe gaat het dan precies in zijn werk zo?
2: In eerste instantie hebben ze mee de scènes gekozen die we gaan doen. Dus Eyes Wide Shut gaan we onder andere doen. We gaan ook een hele mooie Franse film doen, La Vie d'Adèle. Het gaat over de lesbische liefde. We gaan, wat hadden we nog? Fatal Attraction, ken je die nog? Dat is een erotische thriller uit eind de jaren 80.
0: Mm-hmm.
2: Die gaan we ook doen. Er is de Netflix-reeks Sex Life, die we ook gaan bekijken. En de nogal recente film Anora, die heeft in 2024 de Gouden Palm in Cannes gewonnen. Dat is een sekswerker.
0: Okay.
2: Dus dat zijn de vijf films die het publiek heeft gekozen. En we gaan met hen eigenlijk die allemaal overlopen. En zij mogen eigenlijk aangeven in de loop van de avond waar hun eigen seksuele fantasie eerder naartoe gaat.
0: Ja, ja, ja.
2: Mochten ze zich daarover durven uitspreken.
0: Mm-hmm, ja. Mm-hmm, ja. Het klinkt als een boeiende avond uit, daar in Antwerpen, volgende week donderdag.
2: Ik hoop het van harte, ja.
0: Johan Terrein, absoluut. Zeg, is dat ook met 16-plus toegang, of is er een limiet opgesteld?
2: We gaan niet paspoortjes controleren, okay. Maar ik ga ervan uit dat als mensen hun kinderen meenemen, dat ze wel weten wat ze aan het doen zijn.
0: Ja, ja.
2: En verder moet ik misschien ook nog zeggen dat we ook fantastische muziek hebben. We hebben een soort one-man band, Pieter Schreven, die ook in de muziek verzorgt in onze podcast. Die zal ook bijzonder sensuele nummertjes ten berde brengen.
0: Allee, kijk.
2: Absoluut.
0: Fantastisch. Dus een donderdagavond vol vapeurs. Als je daar zin in hebt, vooral even naar Antwerpen afzakken. Het Zuiderpershuis voor Seks verandert alles natuurlijk met Johan Terrein en Rika Ponnet samen. Hè. Johan, ik wens jou een hete avond toe. Dat is misschien het beste dat ik jou kan toewensen. Hè.
2: Ja, het zal niet anders zijn, denk ik.
0: Voilà, komt goed. Amuseer u. Dag, Johan.

Ja, het was even wachten op een opvolger voor deze Strobe Light, waarmee je natuurlijk naar het Eurovisie Songfestival ging vorig jaar. Maar goed, dit is er toch bonk op, vind ik. De nieuwe song van Red Sebastian en Champion gaan we nog vaak draaien, denk ik, hier op Radio 2. Dus komt goed, hoor. Intussen 18 over 5 en kijk eens hier, Marco.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Het is het moment om jouw agenda er nog eens even bij te pakken en door te scrollen naar volgende week vrijdag. Want dan staat een van de strafste stemmen van Nederland in ons land. Hier bij ons is hij nog niet super bekend. Ik heb hem ooit wel eens live gezien in Nederland. En ik zat daar toen naar te kijken met open mond. Dus ik dacht, ja, eigenlijk zou ik het wel fijn vinden dat je hem ook eens even leert kennen. De Nederlander waar ik enorm fan van ben. Zijn naam is Bouke. En echt waar, jongens, die heeft een paar stembanden. Ik heb een fragmentje meegenomen van een song van Elvis. Want dat is het repertoire dat hij meestal bezingt. Helemaal live. Zo klinkt Bouke live trouwens. Sluit je ogen even. Dat is echt één op één Elvis blijkbaar. Zo vind ik toch wel. Dus volgende week vrijdag naar Antwerpen, naar de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: dus deze Bouke. Nu, een tijdje geleden heb ik hem ook al eens gesproken in Radio 2 Weekendwijzer toen hij in de Trixo Arena optrad in Hasselt. En ik heb hem toen gevraagd, ja, wat gebeurt er eigenlijk in zo'n show van jou, Bouke? Vertel eens.
1: Nou ja, weet je, kijk, wij brengen natuurlijk de hits van Elvis te horen. En vooral het Vegas repertoire, weet je wel. Dus echt de latere repertoire liedjes die Elvis deed. En dat doen we met een 12-koppige band. Dus we hebben blazers, backings en natuurlijk een rhythm sectie. Ja, die mensen die zijn zo gespecialiseerd in de muziek van Elvis, dat het bijna gewoon is alsof je de TGW band zelf hoort.
0: Ja, dus in een spektakelbende natuurlijk als je naar zo'n liveshow gaat kijken van Bouke. Nu, het is bijna echt griezelig als je fragmenten hoort van die mens, hoe hard zijn stem eigenlijk lijkt op die van Elvis. Zo.
1: Nou ja, weet je, er werd mij natuurlijk vroeger al heel veel verteld dat mijn stem op Elvis leek. Maar toch ben ik niet een imitator. Ik ben niet iemand die probeert helemaal zijn klank of zijn woord, precies zijn dialect na te doen. Want ja, dan ben je echt een imitator. Dus ik doe het wel echt op mijn eigen manier. En ik denk ook dat het mooiste is, want hoe meer het als Elvis zelf wordt, ja, dan kennen ze Roen Elvis gaan luisteren. Ja, ik denk dat onze kracht wel is dat we het op onze eigen manier doen. En niet gaan staan in een wit pak met bakkenbaren en... Mm. Eigenlijk een beetje hoe Helmut Lotti het vroeger deed.
0: Dan krijg je dus een Helmut Lotti van Nederland met een Elvis-saus, maar dan zo net ietsje meer baard dan onze Helmut Lotti als je hem live wil zien. Het kan volgende week vrijdag tussen de stad Gouwburg in Antwerpen om daar Bouke live te zien. Ik kan het echt aanraden, dus duw het in uw agenda.

0: de geweldige Elvis, A Little Less Conversation. En zometeen dan nog eens een van die geweldige a cappella versies van Wim Soetaert samen met de jongens en de meisjes van Impact. Die krijg je zo met allemaal. Er is de weg op, want door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg. En de hinder gaat er vermoedelijk nog een hele tijd duren. Dus je moet ook best omrijden via de afrit Jabeke en daar de route K volgen. Ook 3 kwartier viel er nog richting Brussel. Ook een klein beetje kijkfielen daar. En dan nog eentje op de A19 van Kortrijk naar Ieper. Daar is een door Wervik een uitgebrand voertuig gespot op dit moment. En er is 1 rijstrook versperd.
1: Je luistert naar

A cappella versie van Allemaal. Wim Soutaar samen met de jongens en de meisjes van Impact. En trouwens, de rest van al die geweldige a cappella's die vind je natuurlijk op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Met ook beeld erbij, dus ga maar eens kijken. En dan nu, terug naar de 90s. Het is er te weer voor toch, hè? Met Dr. Alban's It's My Life.

0: Goesting in mijn wereldreis.
1: Elke maand.
0: Lekker chillen in paradijs.
1: Elke maand.
2: Win for life.
1: Win for life.
2: Win tot 5000 euro. Elke maand.
1: Elke maand.
2: Je leven lang.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

Dat blijft geweldig. Phil Collins en Philip Bailey samen een Easy Lover. Tot 6 uur Radio 2, weekendwijzer met leuke weekendtips natuurlijk die jij mag meepakken naar volgende week. Maar toch een tip die jij mag in jouw agenda duwen voor volgend jaar, meer bepaald 24 maart 2027. Want dan is er een nieuwe musical, een feel-good musical vol nostalgie. En die heet heel simpel Hallo Radio 2. Samen met Studio 100 en Radio 2 hebben we een musical, of gaan we die tenminste ten berde brengen over het begin van Radio 2, de Nationale Radio. Natuurlijk in de jaren 70, met ook geweldige songs uit de jaren 70, gaat zeer plezant zijn. En een leuke hoofdrolspeler, namelijk onze Peter van de Verre. Die speelt een bekende radioproducer uit de jaren 70, namelijk Walter. En zal die rol ook afwisselen met een van de Romeo's, Chris van Tongelen. Dus ja, dat gaat zeer plezant worden, dat weet je nu al. Hè? Dus Hallo Radio 2. Tickets, die kan je nu ook al vinden. Heel simpel, even naar VRT Max surfen of in de app van VRT Max gaan kijken. Daar even doorklikken op onze Radio 2-kanaal. En dan kan je nu al kaarten scoren voor 24 maart 2027. Dus die gloednieuwe musical gaat goed worden hoor. Hallo Radio 2.

0: geen rondkomen aan, want morgen is het maandag. Hoe dan ook, uiteraard. Maar goed, we hebben hier op Radio 2 een soort vrouw, ja, waardoor het weekend nooit lijkt te stoppen natuurlijk. Caroline de Becker, goedenavond.
1: Dat is wel heel mooi gezegd, hè, Michael.
0: Schoon, hè? Absoluut. Ja. Het is zonnig weer, dan word ik zo'n klein beetje emotioneel bij momenten. Zo. Dus,
1: dat is mooi. Die kant van jou, dat, ja. Dat is,
0: die kent nog niet, hè?
1: Nee, dat is de zachte kant van Michael. Dat is mooi.
0: Maar goed, zeg, zometeen om 6 uur morgen maandag. Voor de luisteraars die het concept niet zouden kennen, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar vertel nog eens.
1: Het concept is eigenlijk heel simpel. Je vraagt een plaat aan voor iemand anders.
0: Voilà, kijk. En dat mag...
1: Er zijn toch altijd luisteraars die het proberen om voor zichzelf te doen. Hè. Zo bijvoorbeeld van, ah ja, die plaats voor alle mensen die het vandaag te warm hebben. Ze kennen van die dingen. Dan weet je gewoon, ja, die wil jij gewoon keihard voor jezelf horen. Dus dat werkt niet.
0: Nee, Caroline gaat de sloepers er wel uitfilteren.
1: Absoluut.
0: Op 6 uur. Ja, voilà. Maar goed, dat mag eender welke song zijn, mag ook een mooi verhaal aanhangen uiteraard. Iemand waar je afscheid hebt moeten nemen. Dat soort verhalen mogen absoluut ook binnenkomen in de app van Radio.
1: Of je wil eens iemand keihard op een piedestal zetten voor heel Vlaanderen. Andere, doe gerust. Hè. Stuur gewoon via de Radio 2-app. Hang daar een plaat aan vast. En wij laten jou weten wanneer we die draaien.
0: Voilà, absoluut. Dat is het concept. Lekker helder, lekker simpel. Dus begin maar alvast even na te denken. Hè. Kan je een song aanvragen of wil je die vooral horen voor iemand anders? De app van Radio 2. Hè. Caroline, die staat open tot 9 uur, dacht ik. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Voilà, kijk. Allee, gooi ze maar binnen.

En je weet het, zometeen is het aan jou vanaf 6 uur met morgen maandag op Radio 2. En onze Caroline de Becker, dus wil je graag een plaat aanvragen voor iemand? Iemand die het verdient, iemand die een podium moet krijgen volgens jou op Radio 2. Wel, denk er nu vooral even over na en duw die goede songs maar even door in de app van Radio 2. Dan gaan we die allemaal selecteren zometeen. En dan gaat onze Caroline daar sowieso mee aan de slag voor 9 uur. Dus al die goede songs voor iemand, je mag ze nu doorduwen in de app van Radio 2.

0: Jij zit te vroeg, hè? Weet je dat? Verschrikkelijk, hè? Mensen die te vroeg komen.
1: Nu, op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
1: Een podcast van Radio 2.
3: Ik eet ongeveer 4000 à 5000 calorieën op een dag.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Mathieu Bonne?
3: Ik probeer me niet te veel te hechten aan materiaal.
1: James Cook.
4: Bij ons komt iedereen uit de kast.
1: Bjorn Soenes.
5: Dit is voor het eerst in lang thuis.
1: En Steffi Mercier.
6: Ik dacht altijd, je kunt niet verliefd worden via het internet. Toch wel.
7: Als de muren konden praten.
1: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering.
5: Welkom in onze mooie stulp.
1: Op Radio 2.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
9: Het is Bol-tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Oh, zoveel video's!
10: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
11: Te veel video's!
10: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
11: Oh.
10: Proximus. Think possible.
12: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
13: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
14: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
15: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
13: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
14: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
13: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Volgens mij gaan hier heel warme platen worden aangevraagd voor elkaar. Hete platen, zomerplaten. Laat maar komen voor wie

0: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Het blijft wachten op een doorbraak in de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Verschillende Europese leiders veroordelen de zware Russische aanvallen op Kiev. En in Turkije bestormt de politie het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij. Blijf afwachten of de Verenigde Staten en Iran een doorbraak hebben bereikt over een tussenakkoord om de oorlog te stoppen. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij. Roel Pennemans, is dat nog altijd zo?
1: Dat kan mogelijk nog, maar president Trump heeft de verwachtingen toch weer wat getemperd. Op zijn sociale media zegt Trump dat zijn medewerkers zich niet moeten overhaasten en dat de tijd aan zijn kant staat. Zowel Trump als zijn minister Marco Rubio hadden eerder vandaag doen uitschijnen dat er vandaag witte rook zou zijn. Maar nu vindt Trump dus dat beide partijen hun tijd moeten nemen om een goede deal te sluiten. Wat er op tafel ligt is een soort intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook een kader moeten bieden om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Dat programma is zowel voor Trump als Israël een breekpunt. De Israëlische premier Netanyahu vindt dat een definitief akkoord er altijd voor moet zorgen dat Iran geen kernwapen heeft. En Netanyahu heeft Trump ook nog laten weten dat Israël altijd de vrijheid zal nemen, zoals hij zegt, om zijn vijanden aan te vallen als het land zich bedreigd voelt.
0: Dankjewel, Roel. Israël blijft intussen aanvallen op Libanon uitvoeren. In het zuiden van Libanon zijn daarbij gisteren 11 mensen gedood. En vandaag heeft het Israëlische leger de inwoners van 10 Libanese dorpen opgeroepen om hun huis te verlaten. In Libanon is eigenlijk een staakt het vuren van kracht. Maar in de praktijk zet Israël zijn operaties tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gewoon voort. Verschillende Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanvallen op Kiev van afgelopen nacht. In ons land doet ook minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot dat. Rusland vuurde honderden drones en tientallen raketten af, waaronder ook een supersnelle en krachtige Oreshnik-raket. Linde Koman, wat zeggen de Europese leiders daarover?
2: Bij ons zegt minister Prevot dat aanvallen die een hele bevolking terroriseren niet te rechtvaardigen zijn. Hij noemt het gebruik van die Oreshnik-raket een verontrustend teken. Hij zegt dat zulke wapens niet alleen ontworpen zijn om te vernietigen, maar ook om een natie te intimideren en het moreel ervan te breken. Ook de Europese buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas noemt de aanvallen een roekeloze manier om angst te zaaien. Ze zegt dat Rusland militair vastgelopen is en daarom Oekraïne terroriseert met opzettelijke aanvallen op stadscentra. En zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merz spreken van een escalatie in de oorlog.
0: Dankjewel, Lien. In de Turkse hoofdstad Ankara is het al de hele namiddag onrustig door een inval van de politie in het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij CHP. Gulsa Ercetin in Turkije, wat was de aanleiding voor de inval?
3: Dat komt omdat de partijleider van die oppositiepartij, Özgür Özel, en andere parlementsleden het kantoor hadden gebarricadeerd om te voorkomen dat de oud-partijleider van de partij het gebouw kon betreden. En de aanleiding is allemaal een uitspraak een paar dagen geleden van een Turkse rechtbank, waarbij de uitslag van een partijcongres van 3 jaar geleden ongeldig werd verklaard. Nou, sindsdien heeft de partijleider Özgür Özel het kantoor niet meer verlaten. Nou, uiteindelijk heeft de Turkse oproeppolitie dus traaggas ingezet en zijn ze naar binnen gegaan. Volgens de laatste berichten is de partijleider, heeft hij inmiddels het gebouw verlaten. En samen met andere parlementsleden is hij op dit moment nu bezig met een mars richting het Turkse parlement. Dus het is vandaag erg onrustig in Ankara.
0: Gulsa, dankjewel. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de plaatselijke politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
4: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
0: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Luc Spieses.
5: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar worden dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat is natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
0: In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik de Versnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets tegen de Tsjechische nummer 43 van de wereld, Tomáš Mahač. 6-4, 6-4 en 6-3. We krijgen een rustige avond en nacht, minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag nog zonnige periodes met enkele wolken. Iets minder warm wel, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Er blijft veel onduidelijkheid hangen over een mogelijk tussenakkoord tussen de VS en Iran om een einde te maken aan de oorlog. Daarmee begonnen we dit nieuws. De voorbije uren leek een doorbraak nabij, maar intussen lijkt de Amerikaanse president Trump de verwachtingen alweer te temperen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Door een ongeval is de E40 van Brussel naar de kust in Jabbeke volledig versperd. Er ligt brandstof op de weg. De hinder zal daar nog een tijdje duren. Je moet dus beter omrijden via de afrit Jabbeke. Er staat al meer dan 1 uur file en ook een kijkfile richting Brussel. Op de E19 van Kortrijk naar Ieper is in Wervik door een uitgebrand voertuig 1 rijstrook afgesloten.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Radio 2, morgen maandag.
10: Carolien de Bekker.
6: Voor al die sukkels in de file bij 30 graden. Och, garm, vraag eens een plaat aan voor mekaar, zeg. Komen er heel wat goeie binnen al. Ben ik blij mee. Deze is aangevraagd vanuit Zottegem door Tom Stoffels voor Jeroen en Jeroen.

0: mannen, mannen, wat een weekend. Geweldig toch, wat een heerlijke temperaturen. Ik heb gisteren net eens aangedurfd om in mijn tuin te werken. Ik zag zo rood als een tomaat. Alleen niet verbrand, hè, maar gewoon van de inspanning. Dat was niet goed. En nochtans zijn er mensen echt keihard aan het werken. Die zijn hier aan het...
1: Radio 2.
2: Morgen maandag.
0: Aan het klussen en aan het verven. Dat gebeurt denk ik momenteel in Zottegem. Want Tom Stoffels uit Zottegem die stuurde een bericht dat die fly van Machiavel, die we net hebben gehoord, dat die moet gedraaid worden voor Jeroen en Jeroen, die zeer goed aan het klussen zijn op deze Pinksterdag. Maar Tom, dan heb je zeer goede vrienden die dat doen in plaats van te barbecuen. Alleszins, wie kan ik blij maken met een plaat? Wie heeft er voor jou gebarbecued? Wie heeft jouw warmte of koelte toegewoven, gewuifd, gewoven met een palmblad? Laat het gerust weten, ik draai graag alle platen voor wie dat verdient. Maria Vergouwen uit Bornem die vraagt, mag ik ook een liedje aanvragen voor een persoon die er niet meer is? Namelijk mijn echtgenoot, want die is 5 jaar geleden overleden. Als dat kan, dan graag Hemelsblauw van Wiltura. Want hij hoorde dat zo graag. Alvast bedankt, Maria.

blijft zo'n classic. Allee ja, classic blijft altijd een classic. Een heel goed nummer. Wiltura, Hemelsblauw. Tom Migom uit Jabbeke, die heeft vrienden die in Spanje wonen. Die zitten daar momenteel te luisteren naar Radio 2. Ze heten Nancy en Bram. En natuurlijk, ja, dan moet je er een Spaans nummer tegenaan plakken. Hè. Vamos a la playa. Reguera. Welk nummer wil jij horen en voor wie?

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Oké, Lizzie en Willy, ik zou zeggen, duik even het zwembad in, want we hebben er eentje uitgekozen om in te relaxen. Maar eerst dit.
6: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
7: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
8: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
7: Goedemorgen, Maxime.
9: Doe jij dagcrèmpjes?
7: Ja, dagcrèmpjes.
9: Ah,
7: ja,
9: een avondcrèmpje ook.
8: Ik zie wel, mooi glow heb je.
9: Heel
8: dat is waar, hè.
7: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
10: Het heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
11: Heb ik dagelijks voor.
12: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
13: Goedemorgen, morgen.
14: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

0: Morgen maandag, dat betekent dat je platen kan aanvragen voor iemand anders. Gewoon om iemand er blij mee te maken. Je mag ook een heel eerbetoon doorsturen via de app van Radio 2. Brigitte Roodtans uit Wommelgem. Daar zijn we beland. Dag Brigitte.
1: Hallo.
0: Hey, Brigitte, wat heb ik hier gehoord? Jij bent Zumba-liefhebber.
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Wat is dat nu weer, Zumba? Is dat niet à la Shakira-achtige dans?
1: Ja,
0: of,
1: ja. Ongeveer, ja.
0: En met wie doe je dat?
1: Dat doe ik in de Reflex. En onze danser en eigenaar is Den Erik. En die laat ons zweten.
0: Ah, Den Erik laat jullie zweten. Is dat dan een heel zaal vol vrouwen?
1: En een paar mannen durven dat ook aan.
0: Oké. Okay. Is dat in zo van die jaren 80 aerobic pakjes?
1: Nee, absoluut. Er zijn erbij, maar je doet aan waar je goed in kunt bewegen.
0: Ja, ik snap het. Hey Brigitte, ik vind het, want jij bent 74, dat is die van 74, dat zijn de 50ers van, allee, dat zijn de 90-jarigen van vroeger eigenlijk. Jij danst op muziek, vrij hedendaagse muziek.
1: Ja, absoluut. En Erik zorgt er altijd voor, komt er een topper uit, dan heeft hem de week erop al een dansje op verzonnen en wij moeten volgen, hè.
0: Ja, ik snap het. Je moet mee, hè.
1: Moet ik mee?
0: Moet ik nu een plaat voor Erik draaien of voor wie is die eigenlijk?
1: Ik heb enkele jaren contact met Sharon, hè, 's morgens. En die belde mij zo een keer op en dan vertelde ik dat ik Zumba in Wijnegem ging doen. En die had mijn naam genoemd. En ik kom die zondag bij de Zumba en in één keer vraagt iemand aan mij: hey, zeg jij Brigitte, ik heb u deze morgen gehoord.
0: Ah, bij Sharon van Radio 2, ja.
1: Ja, ja. En zo is de vriendschap met Ilse begonnen en ik ben er 100% bijna zeker van dat ze dit nu ook hoort, want die heeft heel de dag Radio 2 opstaan.
0: Goed zo, Ilse. En nog eens sportief zijn en naar Radio 2 luisteren. Dat is fantastisch. Allee, welke mogen we draaien voor Ilse?
1: Van Shakira, Shake It Off.
0: Ah ja, dat is wel van Taylor Swift. Is dat ook goed?
1: Van Taylor Swift, sorry.
0: Het is een goed nummer. Dankjewel, beste Brigitte.
1: Ja.
0: Fijne dag.

0: Wat ik eigenlijk wou zeggen, hè, de 70ers van nu zijn de 50ers van vroeger. En dan nog zoveel sportiever, jongens. Van Brigitte, de Zumba-leerling. Voor haar vriendin Ilse, Shake It Off van Taylor Swift. Ik heb hier nog een heel speciaalke klaarstaan. Aangevraagd door André Koppens en Pascal. Het is zo op het randje. Je kent het of je kent... Nee, iedereen kent het. Iedereen kent het. Het is echt een meezinger. Maar goed, op de E40 van Brugge naar Jabeke staat er een half uur file tussen Loppem en Jabeke. Over 5 kilometer. En dat is pech, maar er ligt dus brandstof op de weg. Dus opgelet daar. En veel moed voor de mensen in de file met die dure, dure airco.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag.

0: En het is vandaag feest voor Mark en Sandra van der Smissen. Die zijn vandaag 30 jaar getrouwd. Pascal en André Koppes wensen hen veel plezier op het feest.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

Katrien de Kabouter uit Ledegem. Die heeft een vriend, Roeland, en die is bezig met de shallotjes aan het snijden voor in de sla. En voor Roeland, heaven is a place on earth. Supergoeie plaat, amai. Daar heb je heel veel mensen gelukkig mee gemaakt, Katrien. En Roeland. Radio 2. En Silke Jamers uit Peer, die heeft een dochter die zo'n grote fan is van Pommelien Thijs. En daarom Meisjes van Honing. Meisjes.

De 18-jarige Elisa uit Duffel die heeft een superlieve broer. Die broer heet Stan en die werd gisteren 10 jaar. Daarom Warrior van Oscar and the Wolf voor Stan. Ah, zo'n broeder- en zusterliefde, daar word ik helemaal week van. Dankjewel voor de request, Elisa. En deze komt van Hilde. When you try your best, but you don't succeed. Voor haar nicht Chantal, die het echt nodig heeft. When you get

Hilde Ardijnse heeft het te doen met haar nicht Chantal, die met haar verjaardags is opgenomen in spoed. Dat is pech. Ze gaan jou daar fixen, beste Chantal. En Sammy Heren en Evi uit Herk de Stad, die hebben een bed and breakfast in Spanje. Maar Sammy moet Evi een paar dagen missen. Ze moet even terug naar België. En daarom vraagt hij dit nummer aan voor haar.

Jij bent zo Jeroen van der Boom. Ongelooflijk hoeveel Nederlandstalige platen hier worden aangevraagd. Alice Lemaire, 14 jaar uit Zonnebeke, die zegt: mijn mama heeft heel de dag opgeruimd en gepoetst en nu kan ze eindelijk genieten van een proper huis. Misschien ook met haar favoriete nummer, Isabelle A. en Lekker Beest.

0: mooi kan de dag zijn? Je hebt heel je huis opgeruimd, alles is proper, je gaat net genieten en dan draait je vraag... Ja, goh, dan vraagt je dochter een nummer aan voor jou. Van Isabelle A.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Jij kan ook iemand blij maken, hè, met een plaat. Laat maar weten welke. Wie kan ik of wat kan ik draaien en voor wie? Stuur het door via de Radio 2-app, dan gaan we er straks mee verder.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
4: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
3: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breydel?
5: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer Tsolis, 2 keer Trezoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen, want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval, want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen en we spelen bijna een half uur.
3: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick di Versnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn 3 Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de 5e plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. We krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee. 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer. Woensdag zonnige periodes met enkele wolken. En iets minder warm. 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Onze collega van het verkeer die dacht, ah, het is zo warm weer en het is Pinksteren, misschien kan ik gewoon maar vroeger naar huis gaan vandaag. Maar nee. Dan ineens is er die gigantische file op de E40 van Brussel naar de kust in Jabeke. Een vrachtwagen was daar zijn brandstof kwijtgespeeld. Eén rijstrook is daar ondertussen wel vrij. Er staat een file van 20 minuten. Naar Brussel op die E40 staan er filegolven van 10 minuten tussen Jabeke en Aalter.
6: Radio 2, morgen maandag.
1: Caroline de Bekker.

Alex Warren en Fever Dream. Wat een heerlijke avond. Ik weet niet waar jij zit. Zit je buiten in de tuin te luisteren naar Radio 2? Ondertussen is Erik de Graaf uit Stabroek ook aan het luisteren. En Erik heeft een hele lieve vrouw, die heet Sanne, die er elke dag voor hem is. En daarom vraagt hij voor haar Céline Dion aan, want dat is haar favoriet. Hier gaan we.

Céline Dion en Partez pas sans moi. Radio 2. Oké, okay, er worden echt schitterende platen aangevraagd. Maar er zijn er zo'n paar waarvan ik denk, wat moet ik daar in godsnaam mee? Allee, ik weet niet hoor. De 13-jarige Alex van Otegem uit Aalter, die vroeg deze aan. Zo'n

Alex, ik hoop dat je hem goed hebt ingesmeerd. Er zijn ook een paar platen waarvan ik denk, ja, die kunnen er wel tussen. Het is misschien lang geleden, maar het past wel. Er is er eentje aangevraagd door een zekere André, waar nu ben ik zijn naam even kwijt. Maar ondertussen is er ook Mario. Mario, die Mario de Baats, die zegt, sommige mensen verdienen het echt om eens in de bloemetjes gezet te worden. Vivien de Baats en zijn vrouw Belinda, die zorgen er al jaren voor dat mijn moeder, die ondertussen 90 jaar is, het niks ontbreekt. Wij zelf wonen in Spanje en voor ons is het echt een geruststelling dat zij er altijd zijn. Dus bedankt Vivien en Belinda voor alles wat jullie doen. Graag een leuk zomersliedje voor hen, dat zou fantastisch zijn. Ik snap dat, zo'n broer en een schoonzus of een zus en een schoonbroer die alles uit handen nemen, dat is schitterend. Nu nog een zomerse plaat, maar kijk, er was daarnet al deze binnengekomen. En omdat hij zo goed past bij vandaag, en omdat het al 100 jaar geleden is, draai ik hem toch.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

0: Dat klopt zo hard, hè?
1: Op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon.
0: Het is Guido Ringoot uit Loker die die nog eens wou horen.
1: Samen in de zon.
0: Uit 1965. André van den Heuvel en Leen Jongewaard.

0: chique platen. Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Het is een plaat die de papa van Evi Korevits uit Wevelgem heel hard kan appreciëren. En Evi heeft hem aangevraagd voor hem, want ze zegt: ik wil mijn vader eens goed op een piedestal zetten, want die mens...
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online de

0: WorkSmarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, ja, 5317, ik weet het.
2: Oké. Okay.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
6: Emergency. Vannacht werd Marianne opgenomen met spoed. En morgen wordt ze geopereerd. Op tweede Pinksterdag. Dus ik denk dat Marianne wel een plaat verdient. Kom aan, Marianne. Slechte start, maar daarna wordt alles anders.

gezegd, het moment van de communiefeesten en van de lentefeesten. Hè? Die families die hebben zoveel werk. Nancy Lambrechts uit Heist op den Berg, die heeft het lentefeest van haar kleinzoon Daan achter de rug. En het was tegelijkertijd ook nog eens zijn verjaardagsfeest. En daarom wil ze heel graag voor hem, de achtjarige Daan, dit nummer horen. K3 en Oh ja, Lele.

0: Daan is super gelukkig. We kregen net een foto door van Daan in zijn zwembroek. Alsjeblieft, Daan, gelukkige verjaardag nog. Trouwens, voor de fans van K3, het is even file rijden richting het Sportpaleis. Nee, Afwasdome, zeg ik nu. Zit erin gebakken, hè, jongens. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier aanschuiven tussen Linkeroever en Deurne. Dat is dus voor de K3-fans. En op de E40 van Brussel naar de kust is in Jabbeke maar één rijstrook vrij. Ook daar staat wat vertraging. En naar Brussel op die E40 15 minuten filegolven tussen Oostkamp en Nevelen. Voor de pechvogels die geen 3 dagen aan de zee zitten, maar eentje of 2.
1: Radio 2, morgen maandag. Caroline.

Mocedades en Eris Toe is aangevraagd door Walter Notre-Dam uit Merchtem. Wat? Walter Notre-Dam. Wat een naam, zeg. Oeh. En die wou dan ook nog eens Eris Toe aanvragen voor alle bedevaarders van de pastorale zone, de bron van Merchtem en Mollem. Voor de voetbedevaarders een behouden terugtocht, zegt hij. En ook voor de jongeren van Samen op weg. En voor de fietsbedevaarders. Amai, er zijn veel bedevaarders, hè? Ah ja, het is mei. Er wordt serieus gebedevaard deze maand. Alleszins. Ik hoop dat ze het allemaal hebben gehoord. Dit is Morgen Maandag. Hier vraag je plaat aan voor een ander. Wim Berteloot uit Roeselaar heeft dat ook gedaan. En hij zegt, wij hadden graag de plaat De Hoeken van de Kamer van Jan Smit aangevraagd. Voor onze zoon Andreas en zijn vrouw Jules, die gisteren getrouwd zijn. En het was hun openingsdans met een geweldige choreografie. Het was een compleet superfeest. Iedereen gelukkig. En Wim en zijn vrouw zijn trots.

0: Amai, dat was lang geleden. Jan Smit.
1: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
2: Radio 2. Radio 2.

0: Oh, wat een schitterende plaat. Roy Orbison en In Dreams.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
0: 2. Caroline de Bekker. Ik moest die draaien van Anne van Heulenbergen uit Wortegem-Petegem. Want zij en haar partner zijn morgen 47 jaar getrouwd. Amai, proficiat. Dat ga ik nooit redden, 47 jaar. Maar ze zegt, de omstandigheden laten ons niet toe om het te vieren. Maar toch wil ik het niet ongemerkt laten passeren. En daarom In Dreams van Roy Orbison. Schitterende plaat. Dank je wel om die aan te vragen. Mieke Verhulst hangt aan de lijn uit Hasselt. Dag Mieke.
2: Dag Caroline. Hallo, goedenavond.
0: Mieke, het was vandaag een heel rare week. Prachtig weer, iedereen aan het genieten. Maar in het begin van de week hadden we toch ook wel hard nieuws te verwerken. Heel wat mensen hebben daar ook heel veel berichten over gestuurd naar Radio 2. En dat is het nieuws van Margriet Hermans, die ziek is. En het heeft jou ook geraakt, hè?
2: Heel, heel hard. En ik denk heel België en buiten België eigenlijk, ja. Dat klopt.
0: Ja, in Nederland kennen ze haar ook allemaal natuurlijk.
2: Ja, voilà.
0: Maar je hebt, wat zie ik hier? Je hebt met Margriet ooit een film gedraaid in de jaren 90.
2: Ja, dat klopt, ja. Jan Genief, die studeerde aan de VUB en die moest een eindwerk maken. En in die tijd was ik bij de Hasselse Cineastenclub. En hebben wij samen met een vriendin, hebben wij dus mogen draaien. In opdracht van Jan Genief. En hij heeft dan die eerste prijs gewonnen en die is dan uitgezonden op de televisie. En we hebben zo Margriet leren kennen. Die kwam daar met haar motto aan en dat was op de Heizel. Dus wij mochten op het Helle Gras in de Heizel filmen. Dat was fenomenaal. Wilfried Martens was daarbij, Shockley was daarbij, andere prominenten. En ze konden met haar dikke motto aan. Een prachtvrouw, ook om mee te werken en haar bulderende lach. Mm. En zij moest in de goal staan. En zij moest dus ze shotten en dan moest zij vallen door die bal te pakken. En dan hadden we een heel dikke matras gelegd. Maar dat was natuurlijk buiten beeld. En ja, dus hilarische toestanden, onvergetelijke momenten.
0: Maar het is ook echt, het is een hilarische vrouw. En ik heb daar ook zo'n leuke radio meegemaakt met Margriet. Echt, ik wou dat ze mijn sidekick was, maar kan ze niet betalen. Ja. Maar het is, ja, ik vind het, ja, ik vond het ook een verschrikkelijk nieuws om te horen. Mieke, je wil een plaat voor haar draaien, hè?
2: Ja, en ik hoop met dit verhaal, want dat gaat ze zeker nog weten, dat ik haar langs deze weg toch een glimlach op haar gezicht kan toven. En daar heel, heel, heel veel moed en sterkte voor haar en heel familie. Margriet, we love you.
0: Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen, Mieke. Dank je wel.
2: Het is wel gemeend uit het hart. Dank je wel, Caroline.
0: Dat is heel graag gedaan. Dank je wel, Mieke.
2: Dank je wel, Caroline.
0: Margriet en een vriend.

Mr. Know-It-All van Teddy Swims. We zijn al bijna 2 uur ver in morgen maandag. En tot hiertoe was het nog niet gebeurd. Maar nu wel. De 3 meest aangevraagde platen. Dan heb ik het over Peter Maffay en Doe. Laat de zon in je hart van Willy Sommers. En Engel Bewaarde van Marco Schuitmakers. Ja, eentje daarvan is aangevraagd. Hè. Ik zal eens even beginnen met... Anne Vervaken uit Waregem. Voor alle mensen die nu en de komende dagen moeten werken met dit warm weer. Ik kan gelukkig in de schaduw zitten en ik mag niet meer werken. Dus voilà, voor al die mensen die zeer zwaar moeten travakken. Een van die 3 nummers dus. En ook aangevraagd door Marieke uit Heuveland. Want ze zegt, mijn man Kurt, die heeft keelkanker. En wij zijn ervan overtuigd dat het goed komt. Want hij heeft een zeer goede... Engelbewaarder. Kom aan, Kurt. Je wordt goed omringd.

0: Oh jongens, sorry, dat doet toch altijd deugd, hè? Klein stamperke, dankjewel om hem aan te vragen. Maar weet je, er is nog één nummer dat het beter doet.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Enfin, toch de voorbije maand wordt dat elke keer opnieuw aangevraagd. Zo dadelijk nog eens na het nieuws van 8.

0: alle records. In Torhout in West-Vlaanderen zijn drie spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De drie liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Frabel.
1: Er waren drie personen die naast de sporen aan het lopen waren en één daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daar naast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De twee spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudeweel, Club Brugge maakt er blijkbaar een ware galawedstrijd van.
2: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft Trezoldi 2 keer gescoord en hij heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter en Gent had wel de eerste goede kans. Had op voorsprong kunnen komen, maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de nul, waardoor dan zijn andere, zijn ploegmaatsen konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent, want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die baragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk, want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
0: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Blok versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Blok. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK-stand. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
3: Eindelijk, de weg is vrijgemaakt op de E40 van Brussel naar de kust in de Jabbeke. Dus die files zullen wel snel oplossen nu. En naar Brussel op die E40 gaat het nog wel traag in filegolven. Een kwartier tussen Oostkamp en Nevelen.
4: Radio 2, morgen maandag. Hey.

0: Johnny Swingedouw uit Brugge. Zijn vrouw Veronique hoort dit enorm graag. Simply the best van Tina Turner. En ook zijn schoonvader had dit als favoriete nummer. En trouwens, heel veel andere luisteraars horen dat graag. Want dit staat echt elke week op het menu hier in Morgen Maandag. Tina Turner. Voor wie wil jij graag een plaat aanvragen? Doe het tussen nu en 9 uur. Dan kan die er misschien nog bij. Even kijken. Floor Franken uit Wustwezel. Hallo.
1: Dag Caroline.
0: Hey, hoe is het daar?
1: Goed, druk.
0: Druk, hè? Want ik kreeg hier een nummer dat jullie met het hele gezin hard aan het werken zijn om het gras bij in te rijden op de boerderij.
1: Ja, dat klopt.
0: Met hoeveel zijn jullie aan het werk dan?
1: Wij zijn nu met 5 bezig aan het gras.
0: Met 5? Wie zijn dat?
1: Ons mama en ons papa zijn op het veld bezig. Ik heb daarnet ook nog op het veld gewerkt, maar dat is ondertussen klaar. En mijn 2 andere zussen die zijn mee in de stal aan het helpen voor de koeien in orde te brengen.
0: Wauw.
1: Dat gaat ook gewoon nog voort.
0: En wat heb je dan gedaan? Heb je een beetje met de tractor zitten rondbrommen of zo?
1: Ik heb al het gras bijeen geschud, alles door elkaar omgedraaid, zodat het nog verder kon drogen.
0: Ah, is dat met de riek of heb je daar tegenwoordig machines voor?
1: Ja, daar heb ik een grote machine voor, gelukkig.
0: Maar zo stoer, echt waar. En mag dat zomaar op zondag? Het is wel een feestdag, hè, Floor? Je maakt lawaai.
1: Ja, maar op feestdagen moeten er ook gewerkt worden. De boeren en feestdagen, dat kennen ze niet.
0: Nee, dat is waar. Ik heb het gemerkt bij mij in de buurt. Maar heel veel respect voor jullie. Zo in de hitte, zeg. Amai.
1: Ja, warm weer is echt veel werk.
0: Ja, smeren jullie je dan ook in of is dat niet voor boeren?
1: Ja. Jawel, jawel. Anders verbranden we in de machine.
0: Ja, rednecks, daar heeft niemand wat aan. Hè? Wat wil je horen? Want het is voor je familie, hè?
1: Ik wil graag Laat het gras maar groeien van Sam Goris.
0: Dat is waar. Voor nog een betere oogst. Daar gaan we.
1: Ja.
0: Goed, moet je nog werken nu? Is het al gedaan of niet?
1: Nee, we gaan nog tot vanavond doorwerken.
0: Mannen, die boeren, echt
1: zodat
0: respect.
1: Zodat we morgen kunnen oprapen.
0: Geweldig. Dankjewel, Floor. Succes daar, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Voor de familie.

Laat het gras maar groeien. Sam Goris voor Floor en haar familie. Floor, 19 jaar, al van donderdag hard aan het werken op het veld. Dus als jij nog eens durft te zeuren dat je het afwasmachine moet leegmaken thuis, schaam u. Felix Luiters uit Grimbergen, die heeft ook een bericht gestuurd. Die heeft een vrouw, Joske. En ze zegt, ik wil graag AT Corsica van Imo Vrini voor haar aanvragen. Want dat geeft haar een fijn vakantiegevoel.

0: Ik denk dat de vrouw van Felix heel blij mag zijn met dit nummer. Veel luisteraars worden er ook blij van, blijkbaar. Imovrini, Ate Corsica. Dankjewel, Felix, voor je verzoekje. Veerle de Ruiter uit Stade, dat is een oma van Alinor en Alois. En ze wordt straks voor de derde keer oma. Ze zegt, hoe blij kan je nog worden? Graag voor haar kinderen.
1: Even leek ik niet te leven.
0: Deze.
1: Zonder reden, radeloos en uitgetrapt.
0: Vonken en vuur.
1: Weet

Sunny Side Up and She Makes Me Happy. Dat is aangevraagd door Dian Kollaert uit Buggenhout. Die heeft echt wel iemand die haar gelukkig maakt. Ze zegt, ik sukkel met mijn knie. En hij geeft mijn bloempjes water. En hij gaat met mijn hondje wandelen. Dus daarom, She Makes Me Happy. En daarvoor Vonken en Vuur van Veerle voor haar twee kleinkinderen en een derde opkomst. En Veerle is zo, zo, zo blij. Oh, dat is echt leuk om te lezen. Daarstraks worden echt heel veel mensen gelukkig gemaakt, hoor. Daarstraks hoorden we Brigitte, de 74-jarige Brigitte, die volop geniet van haar Zumba-lessen. Ze vroeg Taylor Swift aan voor Ilse, haar vriendin van op de Zumba. En voilà. Ze zei, ik ben er zeker van, hè, dat Ilse dat heeft gehoord, want die luistert altijd naar Radio 2. En jawel, we hadden meteen een bericht terug van Ilse. En Ilse die wil dan weer Brigitte bedanken, met een Zumba-plaats. Dus, Brigitte, trek je Zumba-pakje maar aan.

0: Tono maar, Danza Coduro. Het is 8:30 en er staan serieus wat... er staan wel wat files. Op de E40 tussen Brugge en Gent, tussen Beernem en Nevelen, moet je toch zo'n kwartier aanschuiven. En ook op de E403 tussen Brugge en Wevelgem, tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen. De weg is daar afgesloten en dat komt door werkzaamheden. Ook een kwartier aanschuiven daar.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag.
2: Prettig weekend. Caroline.

Bruno Mars and I Just Might. Wat een prachtige nummers komen hier allemaal binnen. Het is leuk om te zien. We hebben nog een half uurtje, dus hoe gaan we dat hier allemaal gedraaid krijgen? Ik krijg hier een bericht van iemand die zegt... Goedenavond, het is met de dochter van Juri hier. Mijn papa is aan zijn modelbouwvliegtuigen aan het werken en hij weet niet dat ik aan het sturen ben. Het is Linde Keulenaarde die dat stuurt. En ze zegt, ik zou hem heel graag willen verrassen met het volgende nummer... Echte liefde is te koop. Samuel Welte. Zo goed, hè?

Céline de Keulaerde vroeg dit stiekem aan voor haar papa, die naar Radio 2 aan het luisteren is. En die nu zijn modelbouwvliegtuig heeft laten vallen van de grote shock. Dat is tof, hè, Joeri, als je dochter plots iets voor jou aanvraagt. Als jij ook eens iemand keihard wil laten schrikken met een plaats. Iemand waarvan je weet, die is nu zeker aan het luisteren naar Radio 2. Vraag een plaat aan. Leuke boodschap erbij. En voilà, wij brengen dat in orde hier bij Morgen Maandag. Ik kreeg ook een bericht van Luc Bal uit Beveren. Die had graag een plaat aangevraagd voor zijn vrouw Karin. Want Karin heeft hem deze middag verrast met een superlekkere gazpacho. Echt, zegt hij, de beste gazpacho die er is. Dat verdient toch een plaat. Wat een vrouw. Wat een vrouw. En ze is ook nog eens fan van Tom Jones. Hier is She's a Lady. Well, she

0: Karin, de vrouw die de beste gazpacho ter wereld maakt. Met dit weer. Goed, hè? Met heel veel look erin. Heerlijk. Oké, nog meer platen na dit.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Wie wint de beste buurt van Vlaanderen?
4: De inschrijvingen zijn afgesloten en er zijn ongelooflijk straffe kandidaten. Je ontdekt ze deze week op Radio 2, want Margot van de Regio gaat ze allemaal bezoeken.
3: De grote winnaar krijgt op woensdag 3 juni het beste buurtfeest.
4: Met een live uitzending van Goedemorgen Morgen, een heerlijk ontbijt en een optreden van...
2: Van mij. Joe, ik ben Camille en ik ben de headliner op het beste buurtfeest van Radio 2.
5: Radio 2.
4: Radio 2.

0: ik heb toch wel mensen medelijden met mensen die momenteel binnen moeten werken. Alleen met mezelf dus eigenlijk, maar ook vooral met Jens Baks uit Brecht. En zijn vriendin. Want Jens zegt, mijn vriendin en ik, wij kunnen helaas niet genieten van het goede weer. We moeten allebei onze masterproef afwerken. De deadline is over 2 weken. Om haar een hart onder de riem te steken, wil ik heel graag lievelingsdier van de Fixkes voor haar aanvragen.
1: Ah, dat is mooi.
0: Succes, hè, jongens.

voor het lief van Jens, die aan haar masterproef bezig is. Lievelingsdier? Oké, ergens in Brecht zit Babs Nauwelaert haar ouders af te drogen. Enfin, haar papa en stiefmama Cindy. Ze willen een liedje aanvragen. Ik heb hen net ingemaakt met Rummikub. Dus graag. Bye bye.

NSYNC en Bye Bye Bye Bye. Bertrand Goetri uit Merelbeke die stuurt... Amai, het is hier bij ons heel warm in de melkstal. We zijn de koeien aan het melken. Het is puffen. En Eddie de Knijf die zegt... Veel beterschap aan mijn vrouw Charlotte... die een zonneslag opliep bij het installeren van het zwembad. Plaatje van Rod Stewart is altijd goed voor haar. En dan met een foto van Charlotte erbij... maar die ligt gewoon in het ziekenhuis. Ze zegt... Met een knalrode kop. Oh, Charlotte, echt waar... Ik hoop dat dit een beetje deugd doet. Ik heb voor hot legs gekozen. Hot legs, ja. Tenzij je benen al helemaal afgekoeld zijn. Veel beterschap.

0: Hot Legs van Rod Stewart. Sandra Hoskes uit Sint-Geliswaas zit met haar man Bert in de auto onderweg naar huis. Dagje gefietst in Nederland met de besties Peter en Ann. En graag voor hen.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Dat is toch wel een mooie om mee af te sluiten, hè? André Hazes. Nog een speciale vermelding voor Edwin. De man van Vera Druids uit Oostmallen. Ze zitten samen buiten in de lounge met de radio op. Ze hebben samen mosselen gegeten en een glaasje wijn. Geniet allebei van Radio 2 Relax zo dadelijk. En tot volgende week.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Alain de Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
1: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
0: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudeweel, het werd dus een echte galawedstrijd.
2: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's hier in een feestvierend Jan Breidel.
0: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Braxgata en Wattux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op 14nieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

als het onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Ann Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
1: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven, komen nog amper rond. En bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
0: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
2: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
0: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
3: Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie. Ik kan daar alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag. Om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap. Maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
0: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Thorgan Hazard kreeg in zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van VRT Nieuws.

0: niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat.

0: yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
3: Yep.
1: Go for info naar telenet.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Duel in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige geval. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
4: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast me staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
3: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als 5e. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Thorgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws.

tweede klas. Haar voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Radio 2, relax.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Hoogstraten Aardbeien.
1: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Radio 2.
4: Radio 2, relax.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer twee zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op twee verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van Pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van Pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de polepositie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
4: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch mee is met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
3: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt het daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brak Schaten vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
5: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En bedankt die meneer boven.
3: Eerder op de avond pakte Gantoise de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, een vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zien.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de pole positie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog eens door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In de haven van Hamburg in Duitsland zijn 8 mensen zwaar gewond geraakt bij een brand op een vrachtschip. Een van de slachtoffers is een brandweerman. De brand ontstond in het vrachtruim van het schip. Tientallen hulpverleners werden ingezet om het vuur te blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de grote prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de polepositie en leek de race ook te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergrootte Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon Club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge-doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
1: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.